Nacht. Er zijn er anderen die zeggen mee maar weinig. Ik vind dat bellen ook iets hebben van gezichten. Je ziet meteen of ze van leven zijn of nichten. En ik zag twee triste billen in het water staan. Van waarom komt hier nou nooit eens iemand aan? Ik ben niet kritisch, maar de meeste billen hangen. Of ze hebben van die rare kreukels in de wangen. Je hebt belegen billen en ook hele blitsen. En chagrijnige mensen die hebben van die spitsen.

24 uur per dag. 24 uur per dag. Rozo Radio.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen toen een boot tegen de Westminster Bridge botste. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot met hulp van een helikopter. De brug is afgesloten voor verkeer. In Pakistan zijn bij een autobomaanval en vuurgevecht in Tank in Khyber Pakhtunkhwa 27 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen en 2 agenten. De Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het geweld is de laatste jaren toegenomen, vooral sinds 2021. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de hoge olieprijs te drukken. Dit gebeurt vanwege de oplopende prijzen en de behoefte aan extra olie, nu de Brentolie boven de $100 staat. Het is onderdeel van een gecoördineerde internationale strategie.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.

Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen toen een boot tegen de Westminster Bridge botste. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot met hulp van een helikopter. De brug is afgesloten voor verkeer. In Pakistan zijn bij een autobomaanval en vuurgevecht in Tank in Khyber Pakhtunkhwa 27 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen en 2 agenten. De Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het geweld is de laatste jaren toegenomen, vooral sinds 2021. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de hoge olieprijs te drukken. Dit gebeurt vanwege de oplopende prijzen en de behoefte aan extra olie, nu de Brentolie boven de $100 staat. Het is onderdeel van een gecoördineerde internationale strategie. Het weer tot slot. Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen toen een boot tegen de Westminster Bridge botste. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot met hulp van een helikopter. De brug is afgesloten voor verkeer. In Pakistan zijn bij een autobomaanval en vuurgevecht in Tank in Khyber Pakhtunkhwa 27 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen en 2 agenten. De Taliban heeft de aanslag opgeheist. Het geweld is de laatste jaren toegenomen, vooral sinds 2021. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de hoge olieprijs te drukken. Dit gebeurt vanwege de oplopende prijzen en de behoefte aan extra olie, nu de Brentolie boven de $100 staat. Het is onderdeel van een gecoördineerde internationale strategie.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur. Dag.

0: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.
1: Ja, hallo Boppers, dit is dan een nieuwe cd gemaakt door Bob de Rooij en mijn vrouw. De naam is me niet bekend.
2: Annie de Rooij, Annie.
1: Ja, Annie natuurlijk. Ik ben natuurlijk niet gek. Dit is een gezellige cd, Pump Up the Volume, voor depressieve mensen en optimistisch geluid. We beginnen met Annie met een leuk begrafenisnummertje, Boppers, voor de suicidalen onder ons. Waarheen waarvoor?
2: Ja,
1: kom op.
2: Ja, waarheen waarvoor, toch hè?
1: Ja.
2: Waarheen leidt de weg die wij mogen? Moeten gaan. Hou zo op. Waarvoor zijn wij hier op aard? Je moet een beetje orgelen, Bob.
1: Ja, orgelen. Gorgelen. Moet je de kop zetten?
2: Nee, dan moet je wel gorgelen.
1: Ja, ik ga maar orgelen. Ga ik orgelen.
2: Nou,
1: ga je dat zeggen?
2: Ik ben begrijpig.
1: Het speelt van.

0: pompt Pop de Valie met zijn monster.
1: Ik vond het leuk hoor.
0: Ja, dat is heel leuk.
1: Maar doe wat minder agressief, als je wil.
0: Minder agressief? Ja. Zal ik, kom eens hier met je helm? Blijf, je moet je helm zo verouderen. Schrikken we stiep over je. Oh, je vond een krakenboffers thuis. Ja, het kan nog verder, het kan nog verder, het kan nog verder. Ja, ga koffie trekken en hou je bek. Pop is weg, door met de... Ga daar zo, mam. We gaan door met de carnavalsnummertje 10. 10.

0: uit de stad. Zo.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. De lidstaten van de VN hebben ingestemd om de termijn van VN-mensenrechtenchef Volker Türk met 4 jaar te verlengen. Ondanks kritiek van Israël, de Verenigde Staten en Rusland. Rusland bracht eerder een voorstel in stemming om Türks termijn met 2 maanden te verlengen. Dat werd weggestemd. Türks termijn zou in oktober verlopen. Rond 30:30 gisteravond was in delen van Nederland een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem. Sterrenkundige Lucas Ellebroek zag het fenomeen zelf bij Amsterdam en stelt dat het om een meteoor of ruimtepuin kan gaan. Mogelijk brokstukken van een oude satelliet. Het internationaal strafhof in Den Haag ontsloeg hoofdaanklager Karim Khan na beschuldigingen van seksueel wangedrag. Zijn advocaat maakt bekend dat Khan zijn ontslag zal aanvechten. Volgens berichten stemden 82 van 152 lidstaten in New York voor zijn vertrek, waaronder Nederland en Frankrijk. Khan ontkent alle aantijgingen. Venezuela is nog niet klaar voor nieuwe verkiezingen, zei president Trump in het Witte Huis. Hij noemde de vooruitgang sinds de val van Nicolas Maduro meer dan 6 maanden geleden. Trump noemde vicepresident Delcy Rodriguez fantastisch en uitte optimisme over de economische situatie in Venezuela. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het helder met enkele sluierwolken. In het westen neemt de bewolking toe. Het wordt vandaag zonnig en warm met maxima tot 29 graden. En tot zover het nieuws.

0: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. De lidstaten van de VN hebben ingestemd om de termijn van VN-mensenrechtenchef Volker Türk met 4 jaar te verlengen. Ondanks kritiek van Israël, de Verenigde Staten en Rusland. Rusland bracht eerder een voorstel in stemming om Türks termijn met 2 maanden te verlengen. Dat werd weggestemd. Türks termijn zou in oktober verlopen.
1: Rond 30:30 gisteravond was in delen van Nederland een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem. Sterrenkundige Lucas Ellebroek zag het fenomeen zelf bij Amsterdam en stelt dat het om een meteoor of ruimtepuin kan gaan. Mogelijk brokstukken van een oude satelliet. Het internationaal strafhof in Den Haag ontsloeg hoofdaanklager Karim Khan na beschuldigingen van seksueel wangedrag. Zijn advocaat maakt bekend dat Khan zijn ontslag zal aanvechten. Volgens berichten stemden 82 van 152 lidstaten in New York voor zijn vertrek, waaronder Nederland en Frankrijk. Khan ontkent alle aantijgingen. Venezuela is nog niet klaar voor nieuwe verkiezingen, zei president Trump in het Witte Huis. Hij noemde de vooruitgang sinds de val van Nicolas Maduro meer dan 6 maanden geleden. Trump noemde vicepresident Delcy Rodriguez fantastisch en uitte optimisme over de economische situatie in Venezuela.
2: Tot slot nog even het weer.
1: Vanochtend is het helder met enkele sluierwolken. In het westen neemt de bewolking toe. Het wordt vandaag zonnig en warm met maxima tot 29 graden. En tot zover het nieuws.

0: première femme la connaissait très.
1: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.

als strenge vader van een grote zoon. Die na het eten de beursberichten leest en niemand die jammer kan zien dat ik aan de boemel ben geweest. Dus weg met de zorgen, leven de vreugd. Ik ben maar eenmaal in mijn tweede jeugd en dat doet er niet toe, ook al heb ik morgen zaagsel.

Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen vanwege verlies van vertrouwen door politieke aanvallen en geografische vooringenomenheid. Het land beschuldigt het hof van neocoloniale onderdrukking. Eerder verlieten Niger, Mali en Burkina Faso het hof. In Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel ebola-vaccin tegen de Bundibugyo-variant. In Congo en Oeganda zijn sinds april ruim 2500 gevallen vastgesteld, meer dan 1000 overleden. Bij succes kunnen 600.000 doses snel worden ingezet. Gisteravond rond 10:30 was een vuurbal te zien in Nederland, onder meer in Amsterdam en Arnhem. Het betrof een SpaceX-satelliet, Starlink 1541, die in de atmosfeer opbrak. Satellietdeskundige Marco Langbroek zegt dat het waarschijnlijk volledig is verbrand. Gisteravond in Doornenburg, Gelderland, zijn vissers over een fosforgranaat gereden. De granaat begon te roken en vloog in brand. Politie, brandweer en een explosievendeskundige kwamen ter plaatse. Er lag nog een andere fosforgranaat doordat het water laag staat. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het helder met enkele sluierwolken. In het westen neemt de bewolking toe. Het wordt vandaag zonnig en warm met maxima tot 29 graden. En tot zover het nieuws.

klein je was, je wilde mij al sparen. Je hield je groot en je verbeet de pijn. Ik wilde elke dag wel met je ruilen. Ik wens nog elke dag dat ik het was. Jou te zien lijden en niet kunnen helpen. Die onmacht sloopt me nog elk

bed uit en begin de dag. Ik zie de zon, maar ik voel haar warmte niet. Ik dwing mezelf de woorden te herhalen die je me zei vlak voor je ons verliet. Je keek me even heel diep in mijn ogen. Je pakte me heel stevig vast. Wees niet boos om wat er niet meer is, pap. Maar wees dan

0: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. President Trump heeft een decreet uitgevaardigd om museumbezoekers in Washington te waarschuwen voor mogelijk onjuiste historische informatie. Het gaat om het National Museum of American History, onderdeel van het Smithsonian Institution. Er moeten tijdelijke borden komen die stellen dat de tentoonstellingen vernieuwd moeten worden voor accurate informatie. En gisteravond rond 10:30 was een vuurbal te zien in Nederland. Onder meer in Amsterdam en Arnhem. Het betrof een SpaceX-satelliet Starlink 1541 die in de atmosfeer opbrak. Satellietdeskundige Marco Langbroek zegt dat het waarschijnlijk volledig is verbrand. In Oxford is de eerste proefpersoon in Gent met een experimenteel ebola-vaccin tegen de Bundibugyo-variant. In Congo en Oeganda zijn sinds april ruim 2500 gevallen vastgesteld, meer dan 1000 overleden. Bij succes kunnen 600.000 doses snel worden ingezet. Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen vanwege verlies van vertrouwen door politieke aanvallen en geografische vooringenomenheid. Het land beschuldigt het hof van neocoloniale onderdrukking. Eerder verlieten Niger, Mali en Burkina Faso het hof. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het helder met enkele sluierwolken. In het westen neemt de bewolking toe. Het wordt vandaag zonnig en warm met maxima tot 29 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Ten westen van Bordeaux zijn 4 extra gemeenten ontruimd vanwege de natuurbranden. Het gaat om Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Jean-Diac, Martignat-sur-Jalles en Saint-Aubin-de-Médoc, goed voor ruim 58.000 inwoners. In totaal zijn al 141.000 mensen geëvacueerd. De overheid zet 1000 militairen in en vraagt automobilisten het departement volledig te mijden. Forum voor Democratie opent binnenkort in Almere de Renaissance School, na een eerdere mislukte poging. De basisschool start met 10 leerlingen in groep 1 en hanteert gescheiden lesmethoden voor jongens en meisjes. De financiering is rond en het onderwijs is gebaseerd op de gedachte dat het oude Europa beter was dan het nieuwe.
1: President Trump heeft een decreet uitgevaardigd om museumbezoekers in Washington te waarschuwen voor mogelijk onjuiste historische informatie. Het gaat om het National Museum of American History, onderdeel van het Smithsonian Institution. Er moeten tijdelijke borden komen die stellen dat de tentoonstellingen vernieuwd moeten worden voor accurate informatie. In Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel ebola-vaccin tegen de Bundibugyo-variant. In Congo en Oeganda zijn sinds april ruim 2500 gevallen vastgesteld, meer dan 1000 overleden. Bij succes kunnen 600.000 doses snel worden ingezet.
0: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het in het hele land vrij zonnig met temperaturen rond 22 tot 23 graden. Limburg mogelijk tot 25 graden. Een matige wind uit het zuidwesten. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: is de Rosso Express met André en Dave.
1: U heeft er zin in, dat zie ik.
2: Ja, dat klopt. Is ook leuk.
1: Ja, is toch ook zo?
2: Ja, zeker weten.
1: Bent u wel eens vaker geweest bij het programma?
2: Nee.
1: Nou, en nu bent u hier aan deze kant.
2: Kijk.
1: Is toch mooi of niet?
2: Ja, geweldig.
1: Veel plezier, hè?
2: Oké, dankjewel.
0: De Rosso Express.
3: Hallo, daar zijn we weer.
4: Ja, daar zijn we weer. Het is zondag en dat betekent...
5: De Rosso Express.
4: Daar verheug je je al op. En het is weer zover. Zondag...
6: André.
4: Ja, ik ben even bezig met de annonce.
6: Het is zaterdag.
4: Wat is zaterdag?
6: De uitzending.
4: Zaterdag? Nee, zondag.
6: Nee, zaterdag.
4: Helemaal in de war, die vrouw.
6: Ja, nee, het is zaterdag.
4: Wel, nee, hoe kom je daar daarbij?
5: Elke zaterdag tussen 10 en 1, de Rosso Express. Met André en Dave.
7: Echt waar?
4: Nou, oké.

0: Dave?
1: Ja?
0: Vraag mij of alle knopjes goed.
1: Bij mij wel, maar dat is altijd al geweest. Bij mij staan alle knopjes goed.
0: Nou, oké, goed.
1: Maar is dat bij jou ook?
0: Check, dubbel check. Ja.
1: Jij zegt het. Dus, nou, dan staat hij goed.
0: Ben ik te horen?
1: Ja, je bent te horen. Maar volgens mij klink ik nog een beetje anders.
0: Je klinkt wat
1: zacht. Ja, ik kom even bij jou.
0: Oké, welkom luisteraars in een nieuwe aflevering van de Rozo Express voor zaterdag 25 juni. En zoals gebruikelijk komen we met het wisselalbum. En dat is deze week het wisselalbum van BZN. Met als titel Summer Holiday.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ga je ook op zomervakantie? Ja, ik heb wel een zomervakantie.
0: Ja, ik heb komende week.
1: Nou ja, de komende vier dagen ben ik nog wel online, zoals dat heet, tenminste online voor dingen. Dus ik doe aanstaande dinsdag gewoon nog een aflevering van Back to the Oldies, als het niet te warm is, maar dat denk ik niet. En dan ben ik er ook eventjes een weekje niet, zeg maar.
0: Nou, lekker toch?
1: Ja, dus dan ben ik er sowieso ook even een weekje niet. Dat is ook wel lekker. Nou, lekker even een soort vakantie houden, dat is van belang.
0: Zo is het. Nee, ik ben er ook volgende week niet. En dan in september ook nog. Twee weken ben ik er dan niet.
1: Nou, ik ben er voor de rest wel. Maar ik ben er één week in september ook niet trouwens. Dat is de eerste week van september. Dan ben ik er ook niet. Maar voor de rest ben ik er wel.
0: Nou.
1: Dus de luisteraars hoeven niet te denken dat ze mij te veel hoeven moeten missen.
0: Even bij deze de huishoudelijke mededelingen.
1: Aan mij erbij. Ja.
0: Trouwens, het eerste nummer dat we draaiden van BZN, dat was van The Summertime.
1: Ja, nou lekker toch?
0: Toepasselijke kanten.
1: Ja, Tineke op Radio Laren begon met Chanson d'Amour van BZN. Dus,
0: Oké.
1: Nou ja, goed, dan zitten we in de BZN-sfeer.
0: Ja, we hebben trouwens veel nummers uit groepen en et cetera uit Volendam in deze uitzending.
1: Dat klopt, dus. Daar weet ik alles van.
0: Ja. Goed, ik ben nog niet zo goed bij stem. Ik moet eerst nog even koffie drinken, dus vandaag.
1: Nou, dan kun je het beter aan mij overlaten.
0: Nou.
1: Dan komt mijn zoetgevoorste stem, die komt dan weer tevoorschijn. En die gaat dan,
0: goed.
1: Die gaat dan de rest. Nou, namens mij een hele goede morgen, luisteraars. En welkom weer bij deze aflevering van de Rozo Express.
0: Is dit candlelight of...
1: Nee, dan moet het zo, hè. Jij weet dat alles bij elkaar komt.
0: Weet je waar je nou op lijkt? Op Johan Derksen.
1: Nee.
0: Heb je dat programma gescoord?
1: Nee, Johan Derksen. Ik lijk niet op Johan Derksen.
0: Dat is ook over die stem.
1: Nee. Ja, dit is Candlelight, je weet het wel. Jij in een lieverij. In de wei. In mij. Nou, dat was... En toen kwam jij in mij... Oh nee, dat mag ik niet zeggen.
0: Ik ga muziek draaien.
1: Dit wordt helemaal niks meer.
0: Dit trek ik niet meer, hoor.
1: Goedemorgen, namens ons dus. Bij deze. Straks natuurlijk nog heel veel leuke informatie.

0: Robbie Valentine was dit. Met Don't Give Up on a Miracle. Nou, dat doe ik nooit.
1: Nee?
0: Nee.
1: Ja, maar het grote...
0: Laat me komen, die wonderen.
1: Nou ja, kijk, je pas op met wat je zegt natuurlijk, hè?
0: Ja, hoezo?
1: Nou ja, de wonderen zijn de wereld nog niet uit.
0: Nee, dat is waar. Nee, dat is waar.
1: Ja, ja toch?
0: Ja, je moet ze alleen tegenkomen, hè, af en toe. Oké.
1: Ja. Nou, kijk naar mij.
0: Ik heb het over wonderen dus, hè? Dat was een inkoppertje. Dat, was een inkoppertje.
1: Dat is waar. Oh, jee.
0: Dat was een inkoppertje.
1: Het wordt weer zo'n dag vandaag. Wat misschien wel heel leuk is, we gaan het straks even hebben over duizenden badeentjes. Ja, we gaan het
0: leuk,
1: over badeentjes.
0: Van die gele badeentjes?
1: Ja, we gaan het over badeentjes hebben. En natuurlijk nog heel veel meer wat te doen staat de komende dagen en de komende weken. Want er komen natuurlijk nog wel leuke vakantiedingen ook aan.
0: Badeentjes.
1: Ja, badeentjes.
0: Moet even op me inwerken dan?
1: Moet je dat op je in laten werken? Maar hoe dan?
0: Nou, dat gewoon moet ik even op me in laten werken. Daar heb ik misschien al 3 uur voor nodig, maar goed.
1: Ja.
0: Het programma duurt toevallig 3 uur, dus ja.
1: Nou, dat is één ding wat zeker waar is. Ja, dat is één ding wat zeker waar is. We gaan het natuurlijk nog veel meer hebben over wat er de komende tijd te doen is in Oosterhout. Dus onder andere ook in de kermis komt er weer aan in Oosterhout. Dus die komt eraan. En wat ik al zei, badeentjes in Breda.
0: En Breda, en die zwemmen dan naar Oosterhout?
1: Nee, die zwemmen niet naar Oosterhout. Nee, maar je hoort later wel hoe het zit. En dus dat allemaal gaat allemaal nog gebeuren. Maar natuurlijk is het ook nodig tijd nu voor...
0: Nou?
1: Deze.
0: Oh.
1: Ja. En gaat hij het nog zeggen of niet?
0: Ik denk het niet. Nee.
1: Dan moet ik het maar doen. Ja, dan moet ik het maar doen.
0: Ja.
1: De ochtendgymnastiek onder leiding van Ab Gaubitz.
2: Goedemorgen, luisteraars. Staat u al en klaar? Rechtop graag, de armen voor u op schouderhoogte. En beide armen gaan van voor naar zeewaarts. Goed aantrekken en weer voor terug. Ze blijven op schouderhoogte. Zee en voor. Daar gaan ze. Ja.

0: trek aan en voor, aan, voor. Hoofd op, rug recht en niet door de knieën veren. Alleen de armen trek, trek. Opzij en voor, opzij, voor. Even volhouden. Halt maar en ontspannen de armen. Armen zijwaarts. We gaan kringen maken. We gaan met de armen van zijwaarts naar omlaag, gekruist, langs u heen naar boven toe. Ze komen weer zijwaarts. En zo gaat u door. Nu zwaait u kruisend voor u langs. Rondjes maken. En veer nu mee. Veren. Als de armen langs u heen gaan kringen maken. Veer door de knieën. Veer door de knieën. Toe maar. Gaat goed. Ja. Om. En om. Zo goed. Even nog. En nu stoppen. Zo, die zijn lekker moe. Laat ze maar losjes uw armen naast u. En dan maakt u een spreidstand en laat rondbuigen. Opzij naar links en links. Dan naar rechts en naar rechts. Hangen en buigen. En naveren. Andere kant. Buig naar links. En buig naar rechts. Toe maar. Het hoofd doet mee. Probeer de tweede keer wat verder te buigen. En even stappen. Goed. Als we de spreidstand flink groot hebben, buigt u eenmaal voorover. Dan komt u rechtop en u buigt weer net als straks opzij naar links en nog eens links. Eenmaal voorover, recht weer op, naar rechts opzij, naar rechts opzij. Neer en op, naar links, één en twee. Aan de vloer, rechtop, naar rechts, handen op de vloer, rechtop, opzij, op de vloer, en rechtop, naar rechts, ga maar door, ja, houd uw benen gestrekt, nu mooi opzij, nu eenmaal op de vloer, goed, armen omhoog, we gaan nog even een zwaai maken, en die zwaai van gewoon hoog, tussen de benen door met een diepe rondbuiging. Knieën buigen nu mee. En zwaai weer hoog terug. Dus diep omlaag. En rustig weer hoog. Zwaai laag tussendoor. Hoog weer op. Uitademen. Inademen. Neer zwaai diep. Goed door de knieën veren. Ga maar rustig door. Tweemaal. Tot zover. We zijn klaar voor vandaag. Dit was de laatste oefening. Goedemorgen, luisteraars.
1: Ja, dan moet ik het even doen, hè?
2: Ja.
1: Ja, ja, let op, ja, hoor. Ja, komt hij aan.
2: Daar komt hij. Even voor de opname dus, hè. Nog een keertje. Voor de mensen die niet op tijd waren met twee knoppen in te trekken.
1: En nou heb ik hem al, nou heb ik hem al gedaan twee keer.
2: Oké, nou goed.
1: Ja, je moet het wel een beetje...
2: Hoor je in de herhaling dan wel. Hè?
1: Een beetje houden.
2: Ja.
1: Ja, je moet hem wel een beetje houden, hè?
2: Oké. Nee, nou was het weer net te laat met de opname.
1: Ja. Ja.
2: Ja, net te laat.
1: Nou, ik heb zo'n bellenblaas ding gekocht. Je hebt hem net gezien.
2: Ja.
1: En ik had hem naar Jolanda toegestuurd. Heeft dat erin zingen in functie? Ja, het heeft wel degelijk een functie. Het maakt de bel ook groter. Je kan ze nog groter maken. En je ziet bij die eerste, maar dat komt omdat ik mijn camera niet helemaal goed had. Zie je ook dat de bellen in de bel komen te zitten. In die grote bel komen te zitten. Hoe meer geluid, want je mag ook ander geluid maken. Maar je mag er ook in praten, maar dan moet je wel heel veel praten. En ik doe expres zo'n toon.
2: Daar heb je moeite mee, of niet?
1: Nee, maar dan moet je wel heel hard praten. En je wil harder praten, je wil meer geluid hebben. En dan moet je er zo'n toon in zetten. En dan hoe groter je dat doet, hoe groter die bel wordt. Dus zo zit het eigenlijk wel. Dus Jolanda, ja, zo zit het eigenlijk in elkaar. Dus je moet het met het geluid. Het moet met het geluid. Dit is echt wel een... Dit is echt leuk, ja. En het werkt als een tierenlier. Ja. Ik dacht, nou ja, goed voor de grap. En wat was het? €7. Dus ik had zoiets van, nou, die moet ik hebben, zoiets. Ja, dat ben ik dan weer. Maar dat weet je. André, die kent mij ook al langer als vandaag. En dus ik moest hem hebben. En het is wel superleuk, deze. Ja, deze is superleuk. Dus ja. Dus mijn
2: had je mij naar de studio genomen?
1: Dat wil je hier niet binnen doen, want dan is het niet handig hier zo.
2: Nee, dat wil je. Nee, maar hier op het gang of zo.
1: Hier. Weet je, als dat op de vloer terecht komt, hoe glad dat die vloer dan wordt?
2: Oh ja, nee, dat moet je dan ook weer niet hebben.
1: Nee, oké.
2: Okay.
1: Is voor ons niet erg, maar voor de rest. Dat is voor ons niet erg, maar voor de rest. Ja.
2: Ja, nee, inderdaad. Nee, dat klopt. Dat wil je ook niet
1: dus,
2: hebben.
1: Dus ja. Dus, okay. Nou ja, dat dus.
2: Ja, dat dus.
1: Ja.
2: Ja.
1: We gaan muziek draaien.
2: Je had het er net over bad-eentjes.
1: Ja, nou dat gaan we zo meteen doen.
2: Dat gaan we zo meteen. Oh, je bouwt de spanning een beetje.
1: Nou, weet je waarom? We hebben net al veel gesproken woord gehad van de ochtendgymnastiek. Dus ik heb zoiets van, doen we dat na de volgende.
2: Dat is ook zo,
1: ja. Doen we dat na de volgende.
2: Ja, klopt.
1: Ja, gaan we doen.
2: Als we het zo'n two-man show, hè?
1: Ja, nou ja, dat geeft ook weer niet. Maar dat is op zich, geeft dat natuurlijk misschien nog meer luisteraars. Maar daar moeten we ook weer niet aan willen. Straks, ik heb nog een... Nog een verzoekplaat liggen en dat heeft een. Daar zit een boodschap achter. Dus we moeten we straks even naar kijken, André. Maar dat komt straks uit.
2: Ja. Oké, okay. Goed. Tijd voor Cynthia.

0: uit Volendam. Dit was Mon Amour met La Gomera. Het komt allemaal uit 2013. Ik moest even tellen.
1: Kan je het?
0: Moest even tellen.
1: 1, 2, 3.
0: Ja, komt er wel.
1: Ja, zo kun je nog wel even doorgaan. Ja.
0: Ja.
1: Ja, ik denk, ik ga jou even helpen met tellen, want anders dan kom je er niet meer uit.
0: Ja, nee, want het is zo moeilijk. Hè?
1: Ja.
0: Ja, zo vroeg. En dan al moeten tellen.
1: Ja, 1, 2, 3.
0: En achteruit?
1: 3, 2, 1. Ja, het is allemaal niet zo moeilijk hoor, om te doen.
0: Okay. Ja,
1: nee, ja, ik vind het wel, het is allemaal niet zo moeilijk.
0: Wat een onzin allemaal, hè?
1: Ja.
0: En daarvoor draaiden we trouwens Cynthia met, uit 2019 kwam zij, met Meet Me on a Summer Day.
1: Nou, ik moet jou ontmoeten op een summer day. Even denken.
0: Jij moet mij ontmoeten op een summer day.
1: Jij zegt Meet Me on a Summer Day.
0: Oké, okay. Die moeten we even inwerken. Oh, ik heb het ook gezegd. Ja.
1: Ja. Ja, hoe moet dat?
0: Die processor hierboven, die werkt heel hard.
1: Nou ja, ik weet... Die
0: processor die ik hier boven mijn ogen heb, hè. Dus.
1: Ja. Hey André.
0: Ja, vertel. Wat wil je kwijt?
1: Vrijdag 21 augustus tot en met woensdag 26 augustus... Ja. Verandert het centrum van Oosterhout in... Jawel, in kermisterrein. Nou, verspreid over het Slotjesveld, de slotbaan en natuurlijk niet te vergeten de markt. Kunnen bezoekers genieten van ruim 65 attracties, spelletjes en eetgelegenheden. Dus ja, jij gaat er ook altijd naartoe. Je gaat ieder jaar ook even over de kermis heen huppelen.
0: En de badeentjes zijn ook aanwezig.
1: Nee, die zijn daar niet.
0: Nee?
1: Ja, misschien wel. Ik weet niet. Maar die badeentjes...
0: Die zo rond...
1: Nee, ik bouw de spanning gewoon even op. Want die badeentjes die komen later.
0: Oké.
1: Ik ga de spanning even opbouwen. Nou, voor de liefhebbers van snelheid en spanning kunnen hun hart ophalen bij het Slotjesveld en de Slotjeslaan. Want daar staan onder andere Toxic, Destroyer, Tornado, Techno Dance, Future Dance, Speed Factory en Haunted Hotel. En natuurlijk zorgen voor spectaculaire ritten. Maar ook de Muziek Express, Snowjet, Fantasy Jump en Grand Canyon zijn natuurlijk gewoon weer terug. En er is ook nog een VR simulator. Die is trouwens, dat is best een keertje leuk met een VR bril. Ik heb het ook een keer gedaan. Pas geleden nog. Nou ja, leuk was dat niet. Maar het was wel gaaf om te zien. Daar gingen ze mee door het hele land bij overheidsgelegenheid instellingen. En het is ook een groep van een universiteit. En die deden dat voor overheidsinstellingen was gevraagd. En dan ga je met een VR-bril. Ga jij in dit geval ga je naar Oekraïne. En dan zie je dus wat er gebeurt in Oekraïne. En ook dat je dus moet gaan schuilen als kind zijn. Dat je heel snel naar de schuilkelders toe. Je bent dan ook in die schuilkelder aanwezig.
0: Dat is heftig.
1: Je bent dan ook in die schuilkelder aanwezig. En je kijkt ook rond in die schuilkelder. Dus je kan ook alle kanten van die schuilkelder zien. Waar dan die kinderen, maar ook die ouders. En ook in een ziekenhuis. Waar dus ook een ziekenhuis in een schuilkelder zit. En waar dus ook van alles kan gebeuren. Als er dus weer een bombardement is en zo. Je duikt er dus mee in. En je gaat er dus ook mee. Maar je ziet dus ook, daarna dan ga je naar buiten toe. En dan zie je dus wat er gebeurd is. En dat gaat allemaal met een... En dat is met die VR-bril. Dus dat kun je dat dus doen. Maar je kan dus helemaal rondkijken. Dus je ziet dus gewoon wat die personen zien. Zie jij ook. En dan kijk je helemaal rond met die VR-bril. En je bent dus in die ruimte op dat moment. Dat is best wel
0: apart. Dat is best heftig.
1: Het was best wel heftig. Maar dan kun je dus zien hoe zo'n VR-bril werkt. En sommige mensen kunnen er heel slecht tegen. Ik vond het heel gaaf om te doen.
0: Ja, eigenlijk voor je hersenen is het echt een beleving.
1: Ja.
0: Je beleeft het echt. Ja.
1: Nou, inderdaad. En dat is ook het belangrijkste. En natuurlijk, maar terug naar de kermis van Oosterhout dus. Want het ging over de VR-bril eventjes. Want er is dus een VR, is er dus ook bij. Is er natuurlijk ook voor kinderen heel veel. Denk maar aan de Happy Spider, Baby Flug, Superjet, Star Wars 1988, Flying Jumbo, Minicars, nou ja, goed, Baby World, Buggy Ride. Dat is allemaal er ook te vinden. En nog heel veel meer. En natuurlijk ook van die grijpautomaten. Hè? Die zijn er ook weer zijn er ook heel, heel veel. Dus allemaal leuke dingen op de kermis in Oosterhout.
0: Mijn favoriete, mijn favoriete attractie blijft nog steeds Muziek Express.
1: Ja, dat weet ik.
0: En dan zo lekker vooruit, keihard, en dan keihard achteruit. Heerlijk.
1: Ja, dat is jouw favoriete. Ja. Dat is jouw favoriete.
0: En die spin, dat vind ik ook altijd. Vind ik ook altijd heel gaaf.
1: En je kan natuurlijk ook altijd poffertjes eten, popcorn eten, suikerspinnen, lumpia, snacks, friet, snoep, noten, ijs, vers fruit.
0: Alles om elkaar.
1: Ja, de traditionele Hollandse gebakskraam. Nou, kijk, dat hebben wij, dat doen wij regelmatig. Dat wij gekke dingen door elkaar heen eten. Ja. Ja, maar er is ook een draaimolen, een zweefmolen, een luchtschommel.
0: Dus in jouw ene hand bijvoorbeeld een oliebol en in de andere hand bijvoorbeeld een lumpia, zeg maar.
1: Ja, maar ja, dat is dus een. Er is dus ook een nostalgische kermis met nostalgische dingetjes, rupsbanen, ballenfontein en ga zo maar door. Ja. Die zijn er dus ook allemaal. Dus de kermis in Oosterhout, die is er van vrijdag 21 augustus tot en met woensdag 26 augustus. En ja, dat allemaal op de Slotlaan natuurlijk. En het Slotjesveld en de Markt.
0: Ja.
1: Daar is het allemaal op te vinden. Dingen gesproken, André. Over Volendam gesproken.
0: Ja.
1: Ja. Een combinatie tussen Roger Whittaker, absoluut niet uit Nederland, en Volendam. Met Arnie Schilder. Dit is Perfect Day.

0: was heel simpelweg een duo dit trouwens. Ze noemden zichzelf Popcorn. Maar het was gewoon een simpelweg een duo. Kijk of André weet wie het duo was.
1: Nee, weet ik even.
0: Nou, als je goed geluisterd had, dan hoorde je één stem heel duidelijk.
1: Ja, nee, maar ik was even ergens mee bezig.
0: Ja, dat moet je niet doen tijdens dat programma.
1: Uitzoeken.
0: Dat moet je niet doen tijdens het programma. Nee,
1: jawel.
0: Want wie was dit duo? Pak hem even een stukje terug. Zet hem even een stukje terug. Kijk of dat je de stem kan herkennen van de dame. Zet hem even een klein stukje terug. In, midden in het nummer of zo ergens. Niet helemaal het nummer, want zet hem maar gewoon eventjes neer en laat hem maar zakken. En dan... Eén stem is heel duidelijk te herkennen.

0: Sjoutje Smit?
1: Nee.
0: Nee. Ik kan het even niet, niet uitspringen.
2: Nou, de mannelijke stem is van Rook Williams en de vrouwelijke stem is Ria Valk.
0: Oh, Ria Valk.
2: Dus heel simpelweg. Okay. Popcorn. En ja. Just See Him Go. Dat was de enige single die ze samen maakten, nou, trouwens. Maar dat terzijde. Single komt in 1970. En ja, ik vond het wel leuk om deze eens een keertje om dit ook te laten horen. Natuurlijk sowieso. En daarvoor een bijzonder duet tussen Roger Whittaker en Annie Schilder. En Perfect Day uit 1996 ook nog. Ja, de André.
0: Ja.
2: Dan zit je te wachten op die eentjes, hè?
0: Ja. Dan ga je zeker in 2 uur.
2: Ga ik in de 2 uur? Ik ga lekker in de 2 uur doen. Trouwens.
0: Ik voelde het aankomen.
2: Trouwens, weet je wat de Europese Unie wil gaan doen?
0: Nou, dat eentjes.
2: Nee. Vond. Nou, de Europese Centrale Bank eigenlijk, moet ik zeggen.
0: Nou.
2: Ze komen met nieuwe dollarbiljetten.
0: Oh ja.
2: Met nieuwe eurobiljetten, niet dollarbiljetten. Ja. Eurobiljetten.
0: Ja, ik heb mijn portret heb ik alleen ingediend.
2: Ja, natuurlijk. nou ja, goed. Ze hebben dus al verschillende dingen tevoorschijn gehaald. Een ijsvogel, Beethoven en ga zo maar door. Nou, je kan je voorkeur zelfs doorgeven, hè? Dus je kan je voorkeur doorgeven voor de eurobiljetten. Welke dat eventueel jouw favoriete, wat jouw nieuwe biljet gaat worden, wat je ervan vindt. En er zijn verschillende opties. En je kan erop klikken en die kun je dan, en dan kun je die gaan bekijken. Dus wat ik al zei, Beethoven zit er onder andere bij. En ga zo maar door. En er zitten echt wel leuke dingen bij. En je kan dat gewoon doen. Ik zie hier ook onder andere, volgens mij is dit met, hoe heet die zangeres nou toch? Volgens mij is dit. Oh, nou kom ik er niet op. In ieder geval een zangeres. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook met Beethoven. Je hebt het met allerlei mensen. Dus en dat kun je allemaal. Dat kun je allemaal doen. En je kan dan je voorkeur geven. En dan kun je aangeven wie je wil. Dus ga er maar eens kijken.
0: Goed, tijd voor Rob.
2: Jazeker.
0: Hoogtijd voor Rob.
2: Ja.

0: En dat was de titel van Gold Kimono. Het komt allemaal uit 2021. Met Morning Sun. En daarvoor op de neus van het album De Regen Voorbij. En het nummer dat draaiden we heet dus Altijd Alleen.
1: Ik kan dat ook halen, die hoogte.
0: Ja, tuurlijk.
1: The Morning Sun.
0: Ja, ja,
1: ja, ja, ik vond dat ik het mooi gedaan had. Ja.
0: Nou, ja. We hebben er nog één tot het nieuws van 11 uur.
1: Ja.
0: Dan zijn we zo weer terug.
1: Het is donderdag. Dus tot zo.

0: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Forum voor Democratie opent binnenkort in Almere de Renaissance School, na een eerdere mislukte poging. De basisschool start met 10 leerlingen in groep 1 en hanteert gescheiden lesmethoden voor jongens en meisjes. De financiering is rond en het onderwijs is gebaseerd op de gedachte dat het oude Europa beter was dan het nieuwe. VN-chef Guterres is zaterdag in Syrië aangekomen, het eerste bezoek sinds 2009. Hij spreekt steun uit voor een overgang naar een nieuw Syrië. De burgeroorlog kostte meer dan 500.000 mensen het leven en eindigde met de val van Assad in december 2024. Het Roemeense ministerie van Defensie meldt dat voor de tweede dag op rij een drone is neergeschoten boven een gebied bij de grens met Oekraïne. Een F-16 haalde de Shahed-drone neer, die Rusland inzet in de oorlog tegen Oekraïne. Sinds mei raakten drones herhaaldelijk het luchtruim. Een Canadese stagiaire op het NAVO-hoofdkwartier in België is opgepakt op verdenking van spionage en criminele organisatie. Ze wordt verdacht van spionage voor een derde land. De vrouw is onder aanhoudingsmandaat geplaatst na doorzoekingen in haar woning en op haar werk.
1: Tot slot nog even het weer.
0: Vanochtend is het in het hele land vrij zonnig met temperaturen rond 22 tot 23 graden. Limburg mogelijk tot 25 graden. En matige wind uit het zuidwesten. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: mensen, we gaan beginnen. Aangename pauze gehad. Ja, goed zo.
1: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
2: André en Dave.
1: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
3: Goedemiddag, station.
2: Rosso Express.
4: Iedereen uitstappen graag.
5: Ah, dat is mijn halte.

0: blijft toch altijd weer gezellige muziek. BZN was dit. Viva el Lamor. En dat komt allemaal van het wisselalbum van deze week. Summer Holiday.
1: Ja.
0: Welkom in het
1: volgens mij, uur. Maar ik weet niet zeker, was dit een album of was dit meer een verzamelalbum?
0: Het is meer een verzamelalbum.
1: Ja, ik zal altijd denken van, volgens mij was het niet in die zin, ja, het was al een officieel album, het was meer een soort verzamelalbum deze.
0: Ja,
1: maar wel lekker zomers en dat is eigenlijk het belangrijkste, want zomers hoort erbij toch?
0: Dus, met hun zomersmuziek. Grootste zomerhits eigenlijk.
1: Ja.
0: Dus dat, het is een soort verzamelaar, dat klopt.
1: Ja. En dit zijn gewoon leuke dingen. Dus, en zat volgens mij is hij alleen op CD uitgekomen toen en met een cassette erbij.
0: Ja, klopt. Er was een speciale oplage van 50.000 stuks. En dat is wel leuk.
1: Ja, nou.
0: Alleen dat exemplaar wat ik heb, dat...
1: Miste cassette.
0: Dus. Ja.
1: Ja, dat komt wel vaker voor trouwens. Als je hem later koopt, dan mis je de cassette.
0: Maar misschien kom ik hem ooit nog wel een keer tegen in de kringloop of zo.
1: Ja, dit is altijd wel leuk om de cassette erbij te hebben.
0: Ja, voor
1: de
0: grap. Dus.
1: Niet dat je misschien gaat draaien, maar het is altijd wel leuk
0: nee,
1: om
0: te draaien. Nee, ik kan het wel hoor, want ik heb de cassette recorders staan thuis.
1: Ik ook.
0: Ik heb er 4 staan dus.
1: Ik ook.
0: Ja.
1: Dus. Ik heb er ook een hele berg
0: op. En ik ben er heel zuinig op.
1: Ja, dat is in ieder geval zeker. Ja. Dat mag ook wel. Dus, maar goed. Welkom terug bij het tweede uur alweer van de Rozo Express. En natuurlijk hierin nog veel meer leuke dingetjes. Lekker gewoon leuke dingen en gewoon leuke informatie. En komen die bad-eentjes dit uur nou langs? Ik ga nog niks zeggen.
0: Ja. Nee.
1: Ik ga nog niks zeggen.
0: Komt er nu een tweede uur aan bod of komt er in een derde uur? Kan ook, hè?
1: Onder andere zitten luisteren, Rob zitten luisteren, Pieter Jan zitten luisteren. Ik weet dat vrouwlief van Pieter Jan dan ook op de achtergrond is. En natuurlijk niet te vergeten, Linda en Jolanda zijn sowieso aan het luisteren. Dus, want daar heb ik in ieder geval wat van te horen gekregen al.
0: En de luisteraars van de OTS?
1: Ja, die ook.
0: Ja, die zijn er ook.
1: Die horen er ook bij.
0: Ja,
1: de luisteraars van de OTS zijn er ook bij. Dus dat. En voor de rest is er natuurlijk ook koffie. Dus koffie. Ja.
0: Koffie?
1: Ja,
0: koffie.
1: Ja, ik wil koffie.
0: Koffie, lekker bakkie.
1: Ik
0: wou even mijn zangkunst even laten. Hè? Ja. Ik ga meedoen aan de talentenjacht.
1: Ja. Oh nee.
0: Ja.
1: We gaan muziek draaien.
0: Jij bent toch mijn manager of niet? En toen werd het stil aan de andere kant.
1: Sinds wanneer?
0: Hier is de ANB plaat.
1: Ja, ik denk dat het beste is als je dat gaat doen. Ja.
0: Ja.
1: Nancy Boyd.
2: De Kamerstaande Leningse, daar in Campania en de Kapalla.

0: De ANB-plaat van deze week. Dat was van Nancy Boy en Larry Campbell. Met It's a Summertime, de B-kant van de Shoop Shoop Song. De Shoop Shoop Song. Ik vind het nog steeds een leuk nummer. Dave? Dave? Waar bent u?
1: Ja, ik ben er.
0: Waar bent u?
1: Ja, nou hier.
0: Waar bent u?
1: Nou, hier.
0: Oh, daar.
1: Ja. Hé, maar de Shoop Shoop Song dus.
0: Ja, ja.
1: En we kennen hem natuurlijk allemaal van verschillende mensen. Eigenlijk nummer uit de jaren 60 al. En opgenomen ook door Cher. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Dus ja, nou, ook dat hoort erbij. Nou ja, goed. Dan iets heel anders. Want...
0: Patentjes?
1: Na de succesvolle eerste editie, ja hoor, keert hij weer terug. De Badeendjesrace. Deze zomer komt hij weer langs. En op zondag 16 augustus tijdens de Bredase havenfeesten kleuren duizenden badeendjes opnieuw de Bredase haven. Tijdens de race waarbij je niet alleen mooie prijzen te winnen zijn, maar vooral ook geld ingezameld wordt voor lokale goede doelen. De organisatie hoopt dit jaar nog meer deelnemers te verwelkomen en een nog groter bedrag op te halen. Nou, oftewel, het wordt ook wel de Duck Race genoemd. En ja hoor, ze zijn er. De badeendjes. En vorige keer gingen er al... Er moeten echt duizenden badeendjes door de havens van Breda heen crossen. En natuurlijk, wie er wint? Nou goed. Deelnemers kunnen €5 voor €5 één of meerdere badeendjes adopteren. En elk eendje krijgt een uniek nummer en wordt samen met duizenden andere eendjes tegelijk in het water gelaten. Vervolgens drijven de eendjes richting de finish, waarbij de snelste eendjes hun adoptieouders mooie prijzen kunnen opleveren. Zo gaat de winnaar naar huis met 4 tickets voor Disneyland Parijs. En daarnaast zijn er Kamado barbecues te winnen, een Nintendo Switch 2 en ga zo maar door. Rondom de race is bovendien volop entertainment en aangezien de havenfeesten plaatsvinden tijdens de race zijn er ook veel kinderen voor activiteiten en is er live muziek en de Badeendjesrace start zondag om 1 uur dus, 16 augustus en in de haven aan de Prinsenkade. Dus allemaal de Duck Race van Breda, oftewel de Badeendjesrace. En dat is op zondag 16 augustus in Breda bij de Prinsenkade. Nou, de Badeendjes worden georganiseerd door de Rondetafel 21 Breda. En ja, goed, er zijn verschillende fondsenwervingen natuurlijk voor. En ze hopen dus veel op te halen. En dankzij duizenden geadopteerde badeendjes en de inzet van deelnemers en sponsors werd er vorig jaar namelijk al zo'n €15.000 opgehaald voor Happy Hippo Speelgoedbank. En konden er meer kinderen in Breda voorzien van gratis speelgoed. En natuurlijk wordt er ook dit jaar weer meegegaan. En ja, dit jaar gaat het naar Stichting Petje Af Breda. Dat begeleidt kinderen van een 9 tot en met 14 jaar die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Dus nou ja, goed. En zo ontdekken zij hun talenten en maken ze kennis met verschillende beroepen. En werken ze aan hun zelfvertrouwen en toekomst. Nou goed, je kan dus naar die Badeendjesrace in Breda. En je kan er dus naartoe en je kan dus ook zo'n eendje adopteren. En het start allemaal op zondag 16 augustus tijdens

0: Ja, weer twee platen, twee actuele wil te verstaan. Dit was Rolf Sanchez met zijn nieuwe single. En Elise met Astronaut.
1: Ja, ik moest even iets zoeken.
0: En, wat zei je?
1: Ik moest even iets zoeken.
0: Ja.
1: Ja, nou, als je goed opgelet hebt, dan hoorde je het nummer I Only Wanna Be With You. Wat van Dusty Springfield onder andere is. En die heeft het opgenomen. Maar er zijn natuurlijk nog heel veel meer versies van dit nummer. En ga jij een bad-eendje adopteren? Vraagt Jolanda. Ja, dat ga ik doen. Ik ga wel een bad-eendje adopteren. Want ik vind wel dat ik een bad-eendje moet. Minimaal één bad-eendje moet adopteren. Want dat vind ik wel leuk. En ja, er zat een fluitje in Viva El Amor PJ. Dus die zegt nog even dankjewel daarvoor. Ze moet altijd eventjes. Even schakelen met alle mensen die allemaal reageren natuurlijk op allerlei dingetjes die wij vertellen en doen. Dus, maar ja goed, je hoorde dus in deze plaat I Only Wanna Be With You van Rolf Sanchez. En ja, als je goed geluisterd hebt, de meeste mensen hebben het misschien niet gehoord in eerste instantie, maar daarna hoor je het wel degelijk. Ja goed, dat blijft.
0: Je moet ook nog even toevoegen aan mijn lijst trouwens. Was mij even niet opgevallen.
1: En wat?
0: Van een fluit.
1: Van een fluit?
0: Van een fluit, hè?
1: Oh.
0: Ja, moet ik even toevoegen aan mijn lijstje.
1: Dat je gaat fluiten?
0: Nee. Ja, laat mij.
1: Ja?
0: Ik leg het jou nog wel een keertje uit. Ja.
1: Ja, ik kan deze... Het is te makkelijk. Ja.
0: Zeker weer een koppetje.
1: Nou ja, dat waren ze eigenlijk wel, ja.
0: Ja.
1: Nou, ja, die heb je vandaag heel veel trouwens nog, André.
0: Nou, jij ook wel, hoor, trouwens.
1: Ja, maar...
0: Ik heb er net ook al een paar ingekopt bij jou.
1: Ja, maar ja. Ik ben...
0: Het is net voetbal, jongens. Het is net voetbal.
1: Ik ben er heel goed in. Ik ben er heel goed in om dat te doen.
0: Tuurlijk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Eventjes iets heel anders. Want natuurlijk, wat ik al zei, straks hadden we het eventjes over die badeentjes. Maar de havenfeesten van Breda, die komen er ook aan. Op
0: zijn het 14... allemaal gele badeentjes?
1: Ja, eigenlijk, nou ja.
0: Of zijn het allemaal door elkaar heen?
1: Dat is wel eigenlijk zoals het, tot op heden uitziet, ja. Ja. Nou goed.
0: Doet mij nog steeds denken aan ooit eens een keer in een container die op zee is verloren is gegaan, vol met badeentjes. Badeentjes vonden ze op een gegeven moment over de hele wereld. Ja, daar moet ik iedere keer aan denken.
1: Het is weer zover. De havenfeesten van Breda, die komen er weer aan op 14 tot en met 16 augustus. Dus dat is in het weekend van 14 tot en met 26, tot en met 16 augustus komt het allemaal weer aan. En er gaan weer mooie dingen komen en het gaat weer gebeuren, de havenfeest van Breda. En het is een leuke activiteit met heel veel leuke dingen waarbij je echt kunt eten, drinken. En het is gewoon eigenlijk allemaal gratis, maar er is natuurlijk wel een programma. En denk maar aan optredens van allerlei mensen, mannen van de straat, DJ Back in the Day Collective, maar ook Björn en de Bobby zijn er, Hitman 45, een Bob Marley tribute band, een Whitney Houston tribute band, een Tina Turner tribute band, de U2 tribute band, DJ Reggie treedt daar trouwens op, Creedence Clearwater Revival tribute band, en zo zijn er heel veel op plekken waar optredens zijn. En dat onder allemaal bij de huiskamer Spinola. Lievens ergens in Breda. Zo heet het ook. Ja, nee, zonder gekheid. Zo heet het echt. En de Big Belly Bar en Restaurant. En er zijn allemaal optredens van artiesten met verschillende soorten stijlen van muziek. En je kan er dus dansen, zingen, eten en springen kun je ook doen. Nou ja, goed, in ieder geval heel wat leuke dingen. Dus. En je kan daar gewoon naar gaan luisteren. En de entree is geheel gratis, alleen voor de drankjes en de hapjes natuurlijk moet je wel betalen. En je moet natuurlijk ook betalen voor onder andere, als je met die bad-eendjes mee wil doen, die bad-eendjesrace. En die is op zondag 16 augustus. Dan is de bad-eendjesrace er weer. En ja goed, je kan dus dan een bad-eendje reserveren. En doe mee. Ga gewoon eventjes naar de website van de havenfeesten. Dat is havenfeestenbreda.nl. Havenfeestenbreda.nl. En daarin kun je dus aangeven wat je allemaal kunt doen. En dan kun je dus ook naar die duck race toe. En daarmee kun je dus op een link klikken. En kun je jouw bad-eendje adopteren. En dat baddeentje, dat kan misschien voor je dus geld opleveren. Maar het levert ook geld op voor een goed doel. Dus en dat voor Stichting Leergeld Breda. En natuurlijk Stichting Petje Af Breda. Dus daar doen ze dat allemaal mee. En dat is allemaal de havenfeesten in Breda van 14 tot en met 16 augustus. Wat ben je allemaal aan het doen?
0: Volgens mij gaat er iets verkeerd.
1: Wat ben je allemaal aan het doen dan?
0: Nee, ja, oké. Ik start even de verkeerde. Volgens mij de verkeerde plaat in.
1: Waarom start jij de verkeerde plaat in?
0: Omdat ik die verkeerd in start.
1: Ja. Weet je wat dat is? Weet je wat het is?
0: Daar hebben we nog een keer over.

0: uit Volendam, Nix Hilder was het, met zijn solo single Cult. En daarvoor draaiden we Bella Perez uit België met Kevin Vala Vida. Ja, oké.
1: Okay. Ja, ik denk ik doe hem even voor je. Dat is misschien handig, want het is nogal een tongbreker.
0: Ja, dus.
1: Ja, het is een soort tongbreker inderdaad. Ja. Kevin Vala Vida.
0: Tongbreker.
1: Ja, een tongbreker.
0: Ja, een tong met een beetje in de knoop nou.
1: Ja,
0: uit elkaar gaan.
1: Ja, zoiets, ja.
0: Ja, zoiets.
1: Ja, zoiets, ja. Ja, dat zijn van die tongbrekertjes.
0: Ja, ja.
1: Iets heel anders, want natuurlijk zijn er in juli tot en met augustus, tot en met september zelfs, zijn er natuurlijk weer die Sint-Jans-Basiliek dagen, oftewel de marktconcerten. Nou, onder andere marktconcerten die er nog aankomen zijn op 1 augustus Jan Sjoerd van der Vaart, op 8 augustus Jarno Misjijn, uit Veurne trouwens, en Jan Sjoerd van der Vaart komt uit Oosterhout. En natuurlijk nog heel veel meer optredens. En tijdens het kermisweekend zijn er zelfs 3 orgelmusketiers. Dus heel mooi. En ja, goed, er zijn er nog zoveel optredens. Zijn er. Maar het is die marktconcerten. Die zijn dus iedere zaterdagmiddag weer. En het begint allemaal om 3 uur. En je kan daar kwart voor vier duurt het. En is gratis inloop. Dus gratis inloop kun je dan naar die marktconcerten toe. En ja, er is ook zelfs een meespeelmiddag op 26 september. Maar goed, daar hoor je nog wat meer over. En in een van onze uitzendingen. En je hebt dus die marktconcerten. En dat allemaal in de Sint-Jan in Oosterhout. Oftewel de Basiliek Sint-Jan in Oosterhout. En dat allemaal aan de Markt 28. En daar zijn dus ook vandaag en volgende week ook weer. Zijn daar dus die marktconcerten. Tot en met 12 september is dat iedere zaterdag. En het begint dan om 3 uur. En het duurt tot 3:45. Nu even terug naar de jaren 70 en de jaren 60. Zometeen Sophie van Kleef. Maar eerst, juist, Fungus. Dit is Caprivaren. Terug naar 1974.

Ja, dit was natuurlijk een Johnny Lyon zong het liedje Sofietje voor niemand minder dan voor Sophie van Kleef. En Sophie van Kleef gaf het antwoord erop. Ik ben stapelgek op Johnny en Johnny Lyon gaf ze het zelf door. En Sophie van Kleef was natuurlijk, ja, couturier en ga ze maar door. En ik vond hem wel leuk om deze ook eens een keertje weer eens te laten horen. En het is leuk, want je hoort altijd natuurlijk, als je al Johnny Lyon hoort, dan hoor je Sofietje. En we hebben hem nou omgedraaid, oftewel Sofietje door... Johnny door Sofietje uit 1965. En het daarvoor uit 1974 ook nog. Niks minder dan Caprevar van Fungus. Ik kreeg van Linda en Jolanda iets door. Want vandaag zouden Jolanda en ik, Linda dus, graag een Rob plaat willen aanvragen. Naar aanleiding van het overlijden van Diana Hogeveen. Ze plaatsen elke ochtend op de pagina van Rob de Nijs fans 1 vitamine R. Met dan een foto van Rob voor ons. En ja, het wordt dan een muzikale vitamine R deze ochtend als afscheid. En dank voor de dagelijkse vitamine R op de fans van Rob de Nijs Facebookpagina. Nou, voor Diana, dan graag het liedje Zo Zal Het Zijn. Nou, bij deze Jolanda en Linda. Hier is Rob.

0: speciaal voor Diana Hogeveen op verzoek van Jolanda en Linda. Omdat Diana Hogeveen pas geleden is overleden, helaas. En zij wilden het een beetje als afscheid ook draaien. Omdat Diana altijd op de fans van Rob de Nijs, de Facebookpagina, altijd iedere ochtend een vitamine R neerzetten met een foto van Rob de Nijs erbij. Dus ja, het kan ook heel mooi zijn. En dankjewel Diana voor al die tijd. Zo, bij deze. Jolanda en Linde, die hadden hem speciaal hiervoor aangevraagd. En dat doen we altijd met plezier om dit te draaien. Natuurlijk sowieso er wordt een dankjewel bij gezegd door Linda. En Jolanda, die schreef ook al kippenvel. Dus bij deze hebben we dat ingewonnen. Zijn er nog andere dingen te doen? Nou ja, goed, in ieder geval Breda die is in ieder geval bezig met het plaatsen van, tenminste, heeft schuilstallen gemaakt voor hobbydieren. Wel met natuurlijk daarbij natuurlijk een aantal voorwaarden. En de voorwaarde is vooral dat je het landschap zoveel mogelijk schoon blijft behouden, et cetera. Maar het biedt wel, het zijn schuilstallen voor dieren. Zo tegen bescherming tegen zon, hitte, regen en wind natuurlijk sowieso. En de drie uitgangspunten die zijn natuurlijk belangrijk. En als je gewoon aan de regels houdt. En dat is eigenlijk het belangrijkste. En hiermee kun je dus inderdaad... Zijn er die stallen dus nu. En dat is wel mooi. Want dan kun je daar in ieder geval... Beesten kunnen daar dan geplaatst worden. En dat zijn natuurlijk hobbydieren. En dan hebben we het niet over tienduizenden koeien. Maar dan hebben we het over één koe. Of een paard. Of een ezel of zo. Of in ieder geval een beest wat wel een stal kan hebben op dat moment. Dus en dat is dan wel mooi dat ze dat gedaan hebben in Breda. Dus, ik vind dat mooi gedaan is. En ik vond het wel een mooi iets. Ook nog eventjes te vermelden in dit programma. We hebben er nog ongeveer twee voor je. En dan moeten we er alweer uit, André. Dus voor dit uur.
1: Vliegt voorbij, hè? Twee uur. Ja.
0: Zijn we inderdaad zo weer terug. Maar dat doen we onder andere met deze. The Guys and Dolls. Dit is Broken Dreams.

0: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Ten westen van Bordeaux zijn 4 extra-gemeenten ontruimd vanwege de natuurbranden. Het gaat om Saint-Médard-en-Jalais, Saint-Jean-d'Illac, Martignas-sur-Jalais en Saint-Aubin-de-Médoc. Goed voor ruim 58.000 inwoners. In totaal zijn al 141.000 mensen geëvacueerd. De overheid zet 1000 militairen in en vraagt automobilisten de plek te mijden. Indonesische reddingsdiensten zoeken naar een vermiste speedboot met 11 toeristen aan boord, van wie 5 Nederlanders. De boot vertrok vrijdagochtend vanuit Tanjung Unauna naar Marisa bij het eiland Sulawesi, maar kwam daar nooit aan. Rond 3:30 werd de boot als vermist gemeld, waarna een zoekactie startte die tot nu toe niets heeft opgeleverd. Het Roemeense ministerie van Defensie meldt dat voor de 2e dag op rij een drone is neergeschoten boven een grensgebied bij Oekraïne. Een F-16 haalde een Sahed-drone neer die Rusland inzet in de oorlog tegen Oekraïne. Sinds mei raakten drones herhaaldelijk het Roemeense luchtruim. Chinese toezichthouders hebben Trip.com een boete van ruim 672 miljoen euro opgelegd, wegens misbruik van marktpositie. Het bedrijf beperkte de mogelijkheden van hoteluitbaters en hun prijsbepaling, wat consumenten schade. Trip.com accepteert de boete en belooft verbeteringen. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het in het hele land ver zonnig met temperaturen rond 22 tot 23 graden. Limburg mogelijk tot 25 graden. En matige wind uit het zuidwesten. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

0: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.

0: van ons wisselalbum Summer Holiday. Welkom in het derde uur alweer. Het gaat sneller dan ik denk.
1: Ja, je zit al in het derde uur, André. Ja, Let's go surfing.
0: Ja.
1: Oh, dan moet ik denken aan surfing.
0: Tussen de bad eentjes.
1: Nee, dat kun je in de haven. Surfen in de haven van Breda moet je niet doen, want dan kom je niet erg ver vooruit. Dat heet meer dan moet je meer een paddle erbij hebben om überhaupt vooruit te komen.
0: Ja.
1: Maar je kan niet echt surfen in de. Of er moet heel veel wind staan. Dat je echt gewoon over die haven van Breda te roken. Die ligt. Want die is zo stil als wat. Dus ja.
0: Ja. Ja, en met al die bebouwing en zo, dan waait het ook niet echt. Maar goed.
1: Nee,
0: dat zullen we dan maar niet doen dan.
1: Ja, ze moeten van die hele grote ventilatoren in de gang plaatsen. Ja, dat zou je nog vooruit kunnen komen, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, okay. Ja, misschien is dat wel een idee.
0: Ja. Goed.
1: Ja.
0: Nou, goed.
1: Ik heb erover nagedacht.
0: Heb je al een beslissing genomen, of niet?
1: Ik denk dat ik een beslissing genomen heb. Ja, okay. Ik vind van wel.
0: We gaan het zien.
1: Ja, ach ja. Maar, dus dat. En er komen nog heel veel leuke dingen aan. Nou, dat straks even hebben over het Bud Film Festival. We gaan het nog even hebben over Teteringen. Dus dat en nog heel veel meer ook dit uur met allerlei leuke dingen die er weer aankomen. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. En wie weet heb je zoiets van, oh, ik kan daar naartoe gaan of ik kan dat gaan doen. Dus ook dat gaan we nog doen.
0: Okay.
1: En voor de rest natuurlijk een hele hoop nieuws. En de XXL. En die is dit keer in handen van Rob de Nijs. Van het album Tijdloos is dit Elke Servet in ieder havenrestaurant.

0: Ja. Ja. Elke servet in ieder havenrestaurant. Dan zit ik er wel over na te denken. Zo van, dan moet je wel miljoenen servetten hebben gehad. In een havenrestaurant. Want het lijkt mij lastig hoor.
1: Nou, het is meer een beeldspraak. Zoals
0: tuurlijk. Ja. Nee, ja. Maar dat is ook zo. Ja. Dat is ook zo. Maar ik heb daarover nagedacht. Ik zat daar net over na te denken. Zo van, volgens mij...
1: Ja, maar moet je soms niet doen. Nee.

0: In deze serie nemen de Meilandjes tijdelijk een volledige de zorg over een melkveebedrijf. Zodat de hardwerkelijke boerenfamilie met de 5 kinderen eindelijk een keer samen op vakantie kan. En ja, het wordt gekscherend de Weilandjes genoemd door SBS, wat ik snap. En ja, we gaan het maar niet over Jordi Verstegen hebben van de Telegraaf. Want ja, die heeft altijd zijn mening over bepaalde dingen. Maar we moeten het eerst nog zien. Ik ben benieuwd. Het lijkt me misschien best. Het kan
1: misschien
0: best.
1: Is het al afgekraakt of niet?
0: Ja, natuurlijk is het al afgekraakt. Maar dat doet deze altijd hoor. Dus, dus hij kraakt alles af wat niet SBS. Maar in ieder geval, dit programma gaan ze maken. Het wordt een soort reality-achtig iets. En daar gaan ze het mee doen. Dus het wordt afwachten. Gaat het iets worden? Ik ben wel benieuwd eigenlijk. Ik ga wel zeggen van iedereen die kan het afkraken wat ze willen. Maar ik moet hier altijd wel, om lachen. En ik vind het wel vermakelijke tv, laat ik het zo stellen. Nou, natuurlijk is er nog steeds BNB vol liefde. Wat gaat er allemaal gebeuren? Wie gaat eruit? Wie komt erbij? Komen er weer echte volledige liefdes uit? Nou ja, het is al een aantal keren gelukt in BNB vol liefde. Dus we gaan het zien op tv. En goed, ik heb altijd zoiets van, dat is in de zomer altijd heerlijke tv. Je hoeft er niet over na te denken. Je gaat achterover liggen. En je gaat niet eens denken zo van, oh jee, BNB vol liefde en dit. En ik moet daar... Je gaat gewoon lekker achterover liggen. Niet over nadenken tv. En dan komt het eigenlijk altijd wel goed, vind ik. Dan krijg je altijd wel leuke dingetjes. En de gekke dingetjes komen eraan. Nou, in ieder geval ook natuurlijk komt eraan... hebben we de Kanaal Parade. Nou, die is ook te volgen via tv. En er komt nog veel meer aan. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren en kijken naar al die... naar de tv ook met gekke dingen en leuke programma's. Want ja, er is zoveel leuks om te zien. Dat is sowieso ook op tv. En de Meilandjes komen eraan. Er komen allerlei nieuwe shows weer aan. En dat maakt het voor tv absoluut wel weer leuk ook om te gaan kijken. En na de zomer krijg je altijd natuurlijk van die winterprogramma's. En dan kun je weer gaan genieten van lekker binnen zitten. Maar BNB voor liefde, ik sla geen aflevering over. Want ik lig lekker achterover. En het is van de ene kant, ja, je kan zeggen wat je wil. Het is slechte tv, maar van de andere kant, het is zo heerlijk om te kijken. Ik vind het zo heerlijk om te kijken.
1: When the magic comes.
0: Ja.
1: Ja, zo zou het ook kunnen noemen, toch?
0: Ja. Nou ja, weet je wat dat wel klinkt? Ja. Dat klinkt alsof die personen iets gaan doen met elkaar. When the magic comes. Magic. Ja. Nee, laat maar. Laat maar muziek gaan draaien. Krakersmaak.

0: Close to Fire met Feeling Young. En inderdaad, voel ik me ook nog.
1: Ja?
0: Ja. Ja, ik voel me hartstikke jong.
1: Ik altijd.
0: Ja. Trouwens, daarvoor draaiden wij Kraak en Smaak. Nieuwe single van hen. En wel zo actueel. Hij is 24/7 verschenen zelfs.
1: Ja.
0: Hij is wel heel erg actueel. Hè?
1: Hij is gisteren verschenen.
0: Ja.
1: Ja, nou, dat is, ja. Dat is belangrijk. Dus mooie muziek hoort er altijd bij.
0: En zo is het met het.
1: Ook nieuwe muziek in dit programma hoort er natuurlijk sowieso in. En ja, er zijn natuurlijk altijd, altijd nieuwe platen, oude platen die komen tevoorschijn. En ja, er zijn natuurlijk heel wat mooie dingen. Over mooie dingen gesproken, nou ja, mooi. Je moet wel liefhebber zijn. Want anders ga je bepaalde dingen niet leuk vinden. Want het Bud Film Festival in Breda komt er weer aan. 5 dagen lang in het teken van plaagdieren en cultfilms. Nou, vliegen, ratten en andere ongedierte staan deze zomer centraal tijdens de 21ste editie van juist het Bud Film Festival. Het Bud Film Festival is van woensdag 26 tot en met zondag 30 augustus. En verandert de binnenstad opnieuw in een ontmoetingsplek voor liefhebbers van horror, cult en andere films die je niet snel in de bioscoop ziet. Oftewel, letterlijk en figuurlijk, het jaarlijks Bud Film Festival. Wat voluit eigenlijk is B-Movies Underground Trash Film Festival. En ja, nou ja, goed. Het staat in het bekend om eigenzinnige programmering. En bezoekers kunnen terecht voor horror, cult klassiekers, experimentele films, onafhankelijke producties van filmmakers over de hele wereld. En daarnaast is er ruimte voor live muziek, performance art en beeldende kunst. Nou, het thema van dit jaar is Simply the Past. Oftewel pest. En ja, er zitten dus echt best wel wat horror dingen bij. En er zit onder andere een is de komst van de Turkse regisseur Can Everol. En hij staat bekend om bepaalde horrorfilms waarin onder andere bijvoorbeeld hij staat bekend om de horrorfilm internationale bekende horrorfilm Baskin uit 2015 waarin 5 politieagenten in een surrealistische nachtmerrie belanden. En ja, goed, nou ja, in ieder geval is het Ryan Omen is ook aanwezig trouwens. En ja, het is een beetje creepy. Laat ik het zo stellen. Nou, de voorverkoop voor het Bud Film Festival, oftewel budff.nl, daar kun je op zijn en daar kun je kaarten verkopen. En ja, goed, in ieder geval, laat ik het heel netjes houden, niet voor iedereen weggelegd om naar het Bud Film Festival te gaan. Wil je meer weten? Ga dan even naar budff.nl. Budff.nl, gewoon dus in 2 F'en. En dan kom je terecht bij ook het programma. En welke films er allemaal te zien zijn. En geloof me, er zitten films bij die je liever, liever niet ziet in mijn ogen. Maar ja, goed, dat is even. Even heel persoonlijk. Ja, ik denk dat ik het daarop hou. Spooky, creepy horrorfilms, et cetera. Ja, dus ja. Dus als je daar van houdt en daar naartoe wil, ga dan naar het Bud Film Festival. Wat dus weer van 26 tot en met 30 augustus is in Breda.

0: Never Let It Be Said. Ja, Jorde, Margriet Piening. Ze kwam gewoon uit Nederland door deze dame. Maar ze heeft best wel wat plaatjes op haar naam staan. Ondanks dat er eigenlijk maar één officieel staat. Maar ze zat ook in groepjes als Rock Explosion, Night Riders en The Relays. En ze nam ook nog een track op onder de naam 1999 trouwens. Onder de naam Sandy Holland. Dus dat dus. Maar deze single die stond alweer uit 1966. Never Let It Be Said hoorde je van niemand minder dan inderdaad Margriet Piening. En daarvoor ook nog Jee, gekke papi. Ja, nou ja, goed.
1: Dat was jij.
0: Ja, dat zou ik kunnen ingezongen hebben, ja. De Beatletjes. Gewoon B-I-E-T-L-T-J-E-S. Zo leuk om uit te spreken. En dat in ieder geval een gekke papi. En haal die scheider uit je haar, blijft ook leuk. De groepen die bestond uit Jo Portingen, Kleine Jopie, Willem van der Kar en J. Porthouse. En ja, goed, ze hadden een grapje gemaakt met deze single. En ja, hij blijft grappig deze. Hey, gekke papi. Ach ja, zo hoort het er ook bij. En leuke platen draaien is altijd van belang. Dus, soms dan reageren mensen met hele grappige dingen en hele grappige opmerkingen erbij. En dat vind ik dan ook wel leuk. En je kan het ons zo mooi maken als je zelf wilt, toch, André?
1: Ja, zo is het
0: maar
1: net.
0: Ja, zo vind ik wel in ieder geval. Ach ja, mooie muziek, dat hoort erbij. En ook nog heel veel meer. Alhoewel, mooie muziek. Ook dit is absoluut wel heel erg goed. Sesli Noor, dit is La Dolce Vita.

0: Dit was de nieuwe single van Nova Star met Today Yesterday. En het is namelijk 20 november. 20 november.
1: 20 november?
0: 20 november? Nou, dat is daar niet meer bij.
1: Dat is het niet, hoor.
0: Nee.
1: Nee, je zit nu...
0: 20 juli moet dat zijn.
1: 20 juli is
0: die uitgekomen. Is die verschenen.
1: Ja, ik wilde net zeggen 20 november uitgekomen. Hoe kom, nee, dat is, hoe kom je dan weer bij... Nee,
0: laat mij. En daarvoor Sas Leonore met La Dolce Vita. En uit 2015 van het album Reckless. En volgens mij is dat een wisselalbum geweest. Maar daar heb ik zo even niet paraat.
1: Staat die niet op de website dan?
0: Nee, staat niet op de website. Al voor je? Kan je niet terugkijken.
1: Al voor je?
0: Ja, nee.
1: En waarom niet?
0: Daarom
1: Want
0: niet.
1: Dat wil de luisteraar wel weten dan.
0: Nou, goed.
1: Hij houdt zijn mond dicht. Ja, dus hij houdt nou wijs ineens zijn mond dicht.
0: Ik kan het wel even opzoeken. Zoek straks wel even op.
1: Zoek en jij zult vinden, ja. Zeggen ze toch?
0: Het staat wel op de website, maar het is verborgen.
1: Ja, waarom is dat verborgen voor Alain? Voor
0: dat
1: de...
0: ik er nog aan het bijwerken ben.
1: Ja, nou dan zet je dus, er toch al zo vast op. Ja. Ja, ik vind dat je dat even moet doen.
0: Trouwens, hoe heet dat toch? Op de Nijs Top 100 komt binnenkort ook een update van de pagina die op onze website staat. Dus.
1: Ja, en wie weet gaan we die wel weer opnieuw doen. Maar dat moeten we eventjes, daar moeten we nog eventjes even goed naar gaan kijken, ja, hoe we dat het beste kunnen doen.
0: Gaderen.
1: En nou ja, hoe we dat het beste in het vat kunnen gaan gieten. Want dat is natuurlijk ook belangrijk. En even weer kijken hoe het... hoe het gaat gebeuren. Dus dus dat gaan we, daar gaan we ook nog gaan werken. Wat ook misschien wel leuk is hier in Oosterhout. Want we wegen nieuwe mensen ontmoeten en ontdekken welke sport bij je past. Nou, dat staat centraal bij Uniek Sportendag. De Uniek Sportendag, leuk om uit te spreken, 2026. Die op zaterdag 29 augustus plaatsvindt bij atletiekvereniging Scorpio hier in Oosterhout. De middag is gratis toegankelijk en speciaal voor kinderen en volwassenen met een beperking bedoeld. Nou, de Uniek Sportdag is bedoeld dus voor iedereen met een zichtbaar of onzichtbare beperking, ongeacht leeftijd. Ook ouders, familieleden, begeleiders, zorginstellingen, dagbestedingsgroepen zijn van harte welkom om samen met de mogelijkheden van aangepast sporten te ontdekken. Nou, het begint om 1 uur en duurt tot ongeveer 4 uur. En dan kunnen de bezoekers kennis maken met aangepast sport en beweegaanbod in de regio. Verschillende sportverenigingen, sportaanbieders en maatschappelijke organisaties zijn aanwezig met informatiestands en activiteiten. En de bezoekers krijgen natuurlijk de kans om zelf de sporten uit te proberen en in gesprek te gaan met de aanbieders. Nou, wil je jezelf doen, dan kun je op de dag daar naartoe. De dag is gratis. En de dag begint om 1 uur. En het duurt tot ongeveer 4 uur. En om een goed beeld te krijgen van het aantal deelnemers. Is het aan te raden om eventjes zelf van tevoren aan te melden. Dat is het fijnste. En dat kun je gewoon simpelweg doen door naar de website te gaan. inoosterhout.nl In oosterhout.nl en daar kun je meer informatie vinden hierover onder andere. En ook over de zomerkaravaan en ga zo maar door voor de jeugd. En dat soort dingetjes. Daar kun je jezelf dus op aanmelden. In oosterhout.nl, ga daar eens naartoe en daar vind je meer over. En ik zal straks nog iets meer vertellen eventueel erover. Maar in ieder geval, daar kun je dus ook naartoe om jezelf dus onder andere aan te melden voor die Uniek Sportendag. 2026 op zaterdag 29 augustus.
0: En we zijn een diervriendelijk programma.
1: Miauw!

0: klinkt elegant. Van mijn rechter in mijn linkerhand. Als ik het andersom doe, van mijn linker naar mijn rechter toe, doe ik één handje weg. Ja, dan blijft die slimmerd zitten, zeg. En dan gaat hij alweer op en neer, heen en weer. En dan nog eens een keer, oh, hij haalt het niet meer.
1: Ja, wie doet hem dat nou?
2: Ja, wie doet hem dat nou?

0: circus, in ons vlooie circus. Hoe zo'n vlo, daar vliegt ons vlug. Klautert in een touw, tot boven in het gebouw. En daar heel volleert, het zwaantje demonstreert. En de huppiekee, suist hij naar beneden.
1: In een dubbele salto, terug.
0: Hoogkeerders publicum, onder Jens, een zeer, zeer speciale truc. Kijk, hij springt, elegant. Van mijn ene in mijn andere hand. Maar het is van gewicht. Het gaat met alle vijf zijn ogen dicht. Goed dan nu, tot besluit. Springt hij niet meer voor, maar achteruit. Kijk, daar gaat hij alweer. Op en neer, heen en weer. En dan nog eens een keer. Oh, hij haalt het niet meer. Ja, wie doet hem dat na?
2: Wie doet hem dat na?
1: Driemaal in de ronde, voor

0: zien we nooit meer terug.
1: Hij springt net uit het raam hier.
2: Dan hoop ik niet dat we hier vlooien hebben.
1: Nee, maar hij is net uit het raam gesprongen.
3: Aha.
1: Dus, ja. Hij had geen parachute bij, dus dat was wel jammer.
3: Wel.
1: Wat een onzin, hè?
3: Ja.
1: Ja,
3: goed. Laat het houden op onzin.
1: Ja, dan. Het Cocktail Trio 1965 was dit. En daar zorgen Kinderen voor Kinderen uit 1992 met de Vlooienmars.
3: Ja. Tinkling, tinkling, tinkling, tinkling, tinkling, tinkling, tinkling, tinkling, tinkling, tinkling,
1: tinkling, tinkling. Zo bedoel jij.
3: Ja, maar weet je wat je eigenlijk hier achteraan kunnen draaien? Je hebt nou het Vlooisiggers erachteruit hebben kunnen draaien, maar ja. je had eigenlijk André van Duin erachteraan kunnen zetten. Ja. Pieter, niet nu. Oh, ja, William, Bertie, ja, bedankt.
1: Ja, ja. Ja, je volgende keer wel.
3: Ja, die had hier achteraan gekund. Ja, bij achter de vlooien. Ja.
1: Ja, maar goed, dat doen we volgende keer wel.
3: Ja, dat Pieter van Vollen over daar. Nou, ben ik het zat, Pieter.
1: We hebben er nog twee.
3: Ja. Zullen we maar doen dan, in ieder geval. Anders wordt het niks met dit programma.
1: Nee, oké, we hebben er nog twee. En daarmee gaan we eruit.
3: Ja, jij gaat eruit. Ik ga nog even twee eetjes door.
1: Ja, twee eetjes door. En wil je de informatie zien op onze website... rozenexpress.com en klik even aan de playlist, staat bovenaan het balkje. En dan kun je zien wat we allemaal gedraaid hebben.
3: Ik zie je zo weer. Ik zie je zo weer, dus tot zo. En namens André, volgende week.
1: Tot dan 14
3: jaar. Ja, volgende week gewoon. Tot volgende week.
1: Ja, zo. Ja. Oké. Goed.
3: Ja, kregen we nou ja, je moest deze hebben, ja. Namens mij, tot zo dus.
1: Prettig weekend.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een boot met 11 Europese toeristen, onder wie 5 Nederlanders, wordt vermist voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi. De boot vertrok vrijdag en kwam niet aan op de bestemming. Tientallen reddingsteams zoeken naar de opvarenden. De omstandigheden op zee zijn lastig, met harde wind en golven tot 2,5 meter. Een Canadese stagiaire van Chinese afkomst is opgepakt op verdenking van spionage en deelname aan een criminele organisatie. Ze liep stage op het militaire hoofdkwartier van de NAVO in België. Veiligheidsdiensten hadden haar in het vizier en deelden hun bevindingen met de Belgische inlichtingendienst. Verdere details worden niet gegeven omdat het onderzoek nog loopt. Vanaf vandaag wordt door Rijkswaterstaat het vrachtwagen- en touringcarverbod op de Merwedebrug gehandhaafd. Er is een detectiecamera in de zuidelijke rijrichting in gebruik genomen. Later volgt nog een camera in de andere richting. Overtreders van het verbod kunnen een boete van €500 krijgen. En het Roemeense ministerie van Defensie meldt dat voor de tweede dag op rij een drone is neergeschoten boven een grensgebied bij Oekraïne. Een F-16 haalde een Shahed-drone neer die Rusland inzet in de oorlog tegen Oekraïne. Sinds mei zijn er vaker drones in het Roemeense luchtruim terechtgekomen. Het weer nog. Zomers met zon, maar ook bewolking vandaag, staat een matige westenwind. De temperatuur ligt tussen 22 en 29 graden. Vannacht wordt het in het hele land bewolkt en kan er in het noorden een bui vallen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur

En alles maar weer een hele goede middag en welkom weer bij een aflevering van Saturday's Music and More bij Rouse Radio. De komende 2 uur ben ik nog even lekker bij met een hele hoop lekkere muziek. Uit grijze verledens, maar ook uit heden natuurlijk. En we gaan ze allemaal weer lekker worden doorheen draaien. Mocht je nog een verzoekplaat hebben, dan mag je die natuurlijk altijd indienen. Zonder problemen gewoon even doen en laat dat aan mij weten. Ik doe het met plezier. We begonnen met de Stars on 45. Uit 1981 en Stars on 45. Ze komen uit Nederland. De productie waar onder andere Jaap Eggemond achter zat. Maar nog heel veel meer. Maar wat heb ik nog even voor je? Nou, straks natuurlijk de 2 meezingers. En we hebben nog ook nieuwe muziek tussen de bedrijven door. En we hebben de 2e is altijd een nieuwe plaat. Maar ja, er is toch een plaat, die kan ik niet laten. En als je dan toch de vrolijkheid erin wil brengen, ja. Laten we het dan even echt vrolijk maken. Hè? Dus ja, hij moet de zomerrit in België worden voor mijn ogen. En blijf ik gewoon vinden dit. Dit blijf ik gewoon vinden. Kan het niet laten. Ik gooi je er gewoon bijna mee dood.

Je kan er niks aan doen, maar als je tegen mij 5000 volt zegt, dan zeg ik altijd deze, want ik blijf deze leuk vinden. Kijk, I'm on Fire was natuurlijk een groot hit, maar toch, ik blijf deze zo leuk vinden. 5000 volt en Dr. Kiss Kiss. En daarvoor natuurlijk ook niet te vergeten nog hoorde je K3. En het ontzettend lekkere Oya Lele, de zomer van Oya Lele. En ja, goed, als ik deze plaat dan hoor, ik word hier altijd blij van deze plaat. Ik kan er niks aan doen, maar ik word er altijd heel blij van die nieuwe plaat van K3. En daarvoor vind ik ook dat het gewoon de zomerhit van België moet worden van dit jaar. Zullen afwachten, ze zijn wel genomineerd, maar toch. En we gaan gewoon even afwachten hoe het zit. Nu even terug naar de jaren 80 met deze van Demis Roussos. Samen met Jennifer Warnes. Dit is Lost in Love.

Ik zeg wel eens, je moet gewoon muziek draaien waar je ook blij van wordt. Nou, van deze plaat hoor je absoluut blij. Je hadden Janet Jackson en Together Again. En daarvoor ook nog Jennifer Warrens. Samen met niemand minder dan Demis Roussos. En ja, het ontzettend lekkere Lost in Love. Een beetje de zomer doet er dat wel een beetje aan denken. En als je het toch over zomers hebt, deze plaat die deed het ook in de zomers heel goed. Maar dan gaan we terug naar de jaren 80. Deden we al met Demis Roussos. Ook deze van Peter Kent is een heel goed voorbeeld. It's real good.

Heerlijk dit soort nummers, hè? T-Santo van Mattia Bazar. En dat om ruim 2 minuten over 2:30 alweer hier bij Z'n Radio. Met deze plaat, als je die hoort, dan brengt het je eigenlijk voor mij dan, brengt het je helemaal naar die tijd van de zomer. En dan deze muziek en dan over een strand heen lopen. En dan loop je bijvoorbeeld over een strand heen in Frankrijk en dan hoor je deze plaat. Dan maakt het ook niet uit. Maar ook natuurlijk als je in Italië of Spanje bent, dan past deze plaat eigenlijk past deze plaat dan ook zo perfect. Dan denk je bij jezelf zo van, ah, lekker. Nou ja, in ieder geval een hoop, ah, lekker, sowieso in dit programma. Want ik heb het idee dat altijd wel een plaat is waar je zegt van, oeh, lekker. Of die wil ik graag horen en ga zo maar door. Nou, het is ook nodig tijd voor iets heel anders. Het is ook nodig tijd voor die 2 meezingers. Dit zat al een aantal dagen bij mij in mijn hoofd. Eigenlijk is van Sheena Easton en heet Morning Train, maar ja, er is iemand die heeft het ook opgenomen. En toen werd het heel erg gezien als een hele slechte plaat in de zin van qua tekst, maar ja. En dan zegt mijn hoofdje altijd gelijk, boeiend! Hier is

Als je heel goed luistert, had ze ineens een achtergrondzanger erbij zitten. Maar dat was ik. Colorado, hoor je van Xandra. En ik had zoiets van, nou, deze moet ik gewoon... Ik moet deze gewoon achter liefde. Is altijd een sigaret aan het draaien. Ik weet niet waarom. Maar je hoorde Benny Nijman ook nog. En Jolanda, die is helemaal fan van Benny. Maar het leuke is dat... ze kan niet tegen sigaretten roken. Maar ja, dit is wel een leuke plaat. Dus ja, dus ik kan er niks aan doen. Oorspronkelijk is het natuurlijk Morning Train van niemand minder dan... the one and only Sheena Easton. En dit nummer... Hoorde ik... pas geleden in BNB Vol Liefde.

Als je hier wel eens over nadenkt, je hebt dit nummer dan zitten luisteren. En Georgie Davis, hij deed mee in de Soundmix Show als, als Stevie Wonder. Dat was wel heel bijzonder. En twee Soundmix Show meedingers trouwens. Want we moeten niet vergeten dat we natuurlijk ook al draaiden Gerard Joling in Love Is In Your Eyes. En hij deed ook bij de Soundmix Show mee. Ja, toen kwamen er dit soort dingen uit. Gerard Joling dus. En Love Is In Your Eyes. Pas geleden zijn er veel meer nummers van Gerard trouwens te horen in het BNB voor Liefde. En erachteraan dus Georgie Davis en Black Star. Heeft ook nog meerdere platen gemaakt, maar nooit echt grote hits gehad meer. Dat is wel jammer eigenlijk van de ene kant. Blijven nog even in de jaren 80 hangen. En er is zoveel moois uitgebracht door de jaren heen. Dit komt uit de geweldig leuke comedyfilm Together in Electric Dreams. Dit is van Giorgio Moroder en Philip Oakey. En dat allemaal op deze zaterdag.

Ik kan het nog nadoen ook nog, die trompet die erin gebruikt wordt. The Cure, Audion, Close to Me. Uit het midden van de jaren 80 en uit diezelfde periode ook. Giorgio Moroder en Philip Oakey samen. En het ontzettend lekkere Together in Electric Dreams. En Linda die zei al, Philip Oakey is nog steeds live heel goed. Samen met de Human League onder andere ook. Ja, Human League was ook trouwens wel lekker hoor. Ik moet het echt doen. Zo. Ken je deze nog? Neem je even mee terug naar de jaren 90 nu. Het Afton Collins.

Jorden Edwin Starr. Oftewel Edwin Starr, Edwin Collins, Dave, oh my! Ja, dat komt omdat Edwin Wayne Starr, die staat op mijn scherm te knipperen, maar... Het is niet de bedoeling dat die gedraaid zou worden, maar dat hebben we terzijde. Alhoewel, kan altijd natuurlijk, hè? Je weet het nooit in mijn programma. Mocht je nog een verzoekplaat hebben, dan kun je die indienen. We gaan even op naar het nieuws. Edwin Collins inderdaad, en A Girl Like You Before. En daarmee op naar het nieuws. En ik zeg tot zometeen. Voor nog een uurtje. En tot aan die tijd een Tour de France plaatje. Acapulco met Bibi Magica. Ja, dit is echt zo'n Tour de France plaatje.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Frankrijk zet een militair transportvliegtuig in bij de bestrijding van grote natuurbranden in het zuidwesten van het land. Het betreffende vliegtuig kan 20 ton brandvertrager uitstrooien, vergelijkbaar met twee blusvliegtuigen. Meer dan 141.000 mensen zijn inmiddels geëvacueerd. De branden hebben al ruim 22.000 hectare verwoest en honderden gebouwen in de as gelegd. De Indiase minister van Onderwijs is opgestapt na wekenlange protesten door jongeren. Studenten eisten zijn vertrek vanwege gelekte examenopgaven, waardoor miljoenen studenten zouden zijn getroffen. De protesten vormen een groeiende uitdaging voor premier Narendra Modi. De minister zegt dat hij opstapt om te voorkomen dat tegenstanders misbruik maken van de onrust. Vier Nederlanders zijn in Indonesië gered na een schipbreuk. Hun boot was sinds gisteren vermist en bleek door het slechte weer te zijn gezonken nabij Sulawesi. De 13 opvarenden overleefden de ramptocht op een vlot. Ze maken het naar omstandigheden goed. De Indonesische kapitein van het vaartuig wordt nog altijd vermist. Hulpdiensten zijn nog naar hem op zoek. Vanaf vandaag wordt door Rijkswaterstaat het vrachtwagen- en touringcarverbod op de Merwedebrug gehandhaafd. Er is een detectiecamera in de zuidelijke rijrichting in gebruik genomen. Later volgt nog een camera in de andere richting. Overtreders van het verbod kunnen een boete van €500 krijgen. Het weer nog. Zomers met zon, maar ook bewolking vandaag. Er staat een matige westenwind. De temperatuur ligt tussen 22 en 29 graden. Vannacht wordt het in het hele land bewolkt en kan er in het noorden een bui vallen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

0: Hello, campers.
1: Heidi, hi.
2: Heidi, ho.
3: Een heel fijn weekend, rust eens lekker uit. Een heel fijn weekend.
4: Ja, en I'm Natasha Bedingfield and you are lucky because you are listening to the sexy, the witty, the handsome Dave Hoard. Altijd leuk als je systemen ineens zeggen zo van, ik ben Windows, ik ga afsluiten. Ja, nou, dus mijn systeem werd ineens afgesloten en werd ineens geherstart. Waarom? Joost mag het weten. Ja, dus ik moet nu even snel alles weer bij de hand zetten. Want echt, alles werd daar flop, finito. En werd afgesloten. Dus ik had een track voor mijn neus staan. Die stond helemaal klaar. Die was zoiets van, hey, ik ga draaien. Jij mag mij gaan draaien. En dan staat die niet klaar. Nou, daar word je dus echt vrolijk van. Want dan gaat ineens het systeem zeggen ze van, ik ga het lekker zelf doen. En heeft hij alles afgesloten. Ja, dus maar dat doen we heel simpelweg zo. Dan gaan we gewoon door. Want we kunnen gewoon een programma maken, joh. We kunnen gewoon een programma maken. Maken we allemaal niet uit. We doen het gewoon eventjes improviseren. En dat improviseren, dat gaat als een tierenlier als je erover nadenkt. En alleen ja, je moet soms eventjes wat dingetjes doen. Nou ja, in ieder geval, je weet het. Je hebt het net al gehoord. Dat het een programma is met van alles en nog wat. Laat het daarop houden. Oftewel, het is heel genoeg tijd voor...

Cool and the Gang, She's Fresh, She's So Fresh. Begonnen tweede uur dus inderdaad van deze aflevering van Saturday Music Morning hier bij Roos Radio. En, dat op deze zaterdag. Oh jongens, toch, weet je wat het punt is? Dan gooit de computer die... Dan heb je een aantal platen klaarstaan en die gooit je computer. Je gooit gewoon alles eruit. Ja. Tijd voor een nieuwe. Verleen. Featuring Mel uit Nederland. Gewoon Remember.

Nou krijg je de drop-out. Heerlijke plaat, We Don't Talk Anymore van Cliff Richard. Leuk, een Cliff, zegt Jolanda. Dus dankjewel, Jolanda. En ja, we draaien ook natuurlijk de nieuwe Feline en Mel. En die heette Remember Us. Nou ja, goed, ja, dat kunnen we doen. Ja, ja, Remember Us, ja. En moet je er ook bij hebben, toch? Nieuwe plaat die eigenlijk nooit op de radio hoort. Het was in Nederland een klein hitje voor hem. Solo plaat voor Mark Rutherford. It's halfway there.

is net zo'n donderwolk die erin zit. Hè? Kim Wilde en Checkered Love. Ik weet dat ik Jolanda hier een heel groot plezier mee doe. Ik kreeg ook gelijk een duimpje van haar. Dus ik krijg gewoon een duimpje van mij terug, Jolanda. Ja, ik geef gewoon een duimpje terug. Tjop. Zo, net een duimpje teruggegeven op Facebook. En ja, gewoon muziek die een beetje bij elkaar paste. Daarvoor Mike Rutherford. Die kennen we weer van Genesis, maar maakte ook zelf soloplaten. En dit was er eentje van. Halfway There uit het begin van de jaren 80. Ja, je kan trouwens, als je heel goed luistert, hoor je ook heel erg invloeden van The Police in die plaat van Mike Rutherford. En waarom, moet je mij niet vragen, maar ik vind het heel erg Police invloeden, ja. Eddie Grant, die kennen we allemaal. Big John Russell ook. Heeft ooit een Grant Megamix opgenomen. Oftewel een Eddie Grant mix. Dit is Big John Russell onder de naam Starmix. Dit is de Grant mix.

Ja, zonder gekheid. Dit was dus Big John Russell. Hè? En Big John Russell, de man maakte zo'n Eddie Grant mixje. En het is gewoon leuk omdat je de nummers allemaal mee kan zingen. Of dat het spectaculair is, ja, daar valt natuurlijk wel over te twisten. Hè? Ja, of dat het echt geweldig is, en daar valt natuurlijk over te twisten. Maar ik vind het een leuke mix. En ik had zoiets van, nou, die wil ik ook een keertje laten horen. Je hoort hem nooit op de radio. En waarvan ik van de ene kant het wel kan snappen. Het gauw is dat gebeurt. Maar ja, goed, dat is dan een beetje. Dat is een beetje persoonlijk. Ja, ik denk dat ik dat ben. Ja, ik denk dat ik dat ben. Even kijken naar de tijd. Okay. Oh, kan er nog eentje doen eigenlijk? Hè? Zal ik er nog even eentje doen voordat we. Ja, ik doe er nog eentje. Ik doe er nog eentje voordat we overgaan naar de meezingers. Ja. Ik had deze al klaarstaan. Ik zei nog, het was eigenlijk niet de bedoeling dat ik die ging draaien, maar die zat gewoon in mijn lijst. Doen we die toch? Edwin Starr, dit is Contact.

Edwin Starr in Contact. Hey jongens. En dan is het nu hoog nodig tijd, wat ik al zei, voor die twee meezingers. En deze, moet ik draaien voor Karel en Lovet. En Rob, die snapte hem helemaal. Dus ja, dan moeten we hem ook maar doen ook, hè. Rob, vakantie met de tent. Hier zijn Kinderen voor Kinderen.

Geef mij een zwoele zomer. Oh, Dana Winner. Eigenlijk is dit oorspronkelijk een nummer van een hele andere band. Ik ga hem direct gewoon even draaien voor je. Maar in ieder geval, ik wilde ook nog even wat anders afkondigen. Want die hadden we natuurlijk ook nog voor je. We hadden ook nog Kinderen voor Kinderen voor je. En Op vakantie met de tent. Nou ja, goed, dan moet je... Ja, bij sommige mensen moet je dat absoluut niet doen, hoor. Maar ik zei het al, die van Dana Winner, zwoele zomer. Ik had zoiets van, nou, dan ga ik ook het origineel maar voor je draaien. Ja... Wat moeten we hier nog over zeggen? Het is natuurlijk oorspronkelijk van ABBA. Dit is Put On Your White Sombreros. En onderweg Attention To Me van de Nolan. Dat is ook zo'n lekker plaatje, daar word je zo vrolijk van. Een beetje de zomer erin houden mag wel, toch? Nou, zet je sombrero maar op. En blaar maar mee op deze zaterdag. Op de chats, PJ. En Rob... En op Facebook onder andere, Jolanda.

Ik zei het toch dat je er vrolijk van wordt van dit soort plaatjes. Give a little bit of attention to me. En ja, kan die ook praten? Dat is makkelijk, wordt er gezegd. Ja, ik had net even een foto gedeeld van PJ. Dat is mijn beer die bijna overal mee naartoe gaat. En ik had eventjes studiofoto's gemaakt. Ja. Die had ik met een paar mensen gedeeld. En die was even fotomodel achter de mengtafel. Ja, laten we het aanhouden. In ieder geval, we draaien de muziek dus van de Nolans uit de jaren 80. En niet te vergeten ook, ja, je blaarde het eigenlijk al wel een beetje mee. Put on your white sombrero van ABBA uit het einde van de jaren 70. Want het kwam van een album uit het einde van de jaren 70 aan. Zo, tijd om even wat te gaan relaxen voordat we het langzamerhand weer gaan oppompen. Alhoewel, toch rockt dit ook, maar op een andere manier. Wat heel veel mensen gewoon zijn, in hun eigen manier, amazing, is Aerosmith. I kept the

Je hoorde Body Talk. Er werd gevraagd van, staat deze niet op een verkeerde snelheid? Nee, deze staat niet op een verkeerde snelheid, Linda. Want hij behoort zo te zijn, deze. Het zit er weer op voor deze aflevering. Ik ga nog geen plaat voor je draaien. Je weet het, dat is altijd een... Dat is altijd even nog ragen. Jawel. We moeten nog even ragen tot aan het nieuws. En daarna zeg ik een fijn stukje, een heel fijn weekend. En ik ga je bedanken voor het luisteren. En zometeen veel plezier bij de non-stop muziek en de rest van de programmering voor Roos Radio. Ik ben er aanstaande dinsdag ben ik er weer met een nieuwe aflevering van natuurlijk het enige echte... hoe heet dat? Back to the Oldies. En maandag ben ik er met de herhaling van Saturday's Music & More. Wie weet er dan? En anders tot volgende week zaterdag zou je kunnen zeggen. Maar dan niet live hoor. Dan moet ik er wel even bij zeggen. Dan niet live. Maar goed, het zit er weer op voor deze aflevering. Ik ga je verlaten. En je weet het, hè. Tot de volgende. Dit is muziek van AC/DC. Oftewel. Thunder. Het is Thunderstruck. Fijn weekend, de mazzels en tot dinsdag.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag van ruim 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Dat is meer dan in 2024, toen het om bijna 410 miljoen euro ging. Het OM richt zich steeds meer op de verwevenheid tussen de onder- en bovenwereld. Ook wil het crimineel geld en goederen sneller afpakken. Een minderjarige jongen uit Barneveld is gisteravond overleden na een ongeluk met een quad in Kootwijkerbroek. Hij vloog tijdens zijn rit vermoedelijk uit de bocht. De jongen werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. Een tweede jongen, die ook op de quad zat, meldde zich bij de politie en is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Frankrijk zet een militair transportvliegtuig in bij de bestrijding van grote natuurbranden in het zuidwesten van het land. Het betreffende vliegtuig kan 20 ton brandvertrager uitstrooien, vergelijkbaar met 2 blusvliegtuigen. Meer dan 141.000 mensen zijn inmiddels geëvacueerd. De branden hebben al ruim 22.000 hectare verwoest en honderden gebouwen in de as gelegd. 4 Nederlanders zijn in Indonesië gered na een schipbreuk. Hun boot was sinds gisteren vermist en bleek door het slechte weer te zijn gezonken nabij Sulawesi. De 13 opvarenden overleefden de ramptocht op een vlot. Ze maken het naar omstandigheden goed. De Indonesische kapitein van het vaartuig wordt nog altijd vermist. Hulpdiensten zijn nog naar hem op zoek. Het weer nog. Zomers met zon, maar ook bewolking vandaag. Er staat een matige westenwind. De temperatuur ligt tussen 22 en 29 graden. Vannacht wordt het in het hele land bewolkt en kan er in het noorden een bui vallen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

beginnen met z'n twee. Want alles wat mij hier hield, wat mijn thuis was, al die tijd. Alles wat ik

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. 6 Nederlandse vakantiegangers zijn gewond geraakt bij een kettingbotsing in Turkije. Ze zaten in een minibusje dat betrokken raakte bij het ongeluk. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de eerste berichten verkeren ze niet in levensgevaar. De Nederlanders waren op vakantie in de regio Antalya, waar het ongeluk gebeurde. Door de start van de zomervakantie is het vandaag druk op veel Europese wegen. De ANWB meldt lange files in onder meer Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Vooral op routes naar populaire vakantiebestemmingen staat het verkeer vast. Automobilisten moeten rekening houden met flinke vertragingen. Op sommige plaatsen kunnen die oplopen tot meerdere uren. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag van ruim 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Dat is meer dan in 2024, toen het om bijna 410 miljoen euro ging. Het OM richt zich steeds meer op de verwevenheid tussen de onder- en bovenwereld. Ook wil het crimineel geld en goederen sneller afpakken. Frankrijk zet een militair transportvliegtuig in bij de bestrijding van grote natuurbranden in het zuidwesten van het land. Het betreffende vliegtuig kan 20 ton brandvertrager uitstrooien, vergelijkbaar met 2 blusvliegtuigen. Meer dan 141.000 mensen zijn inmiddels geëvacueerd. De branden hebben al ruim 22.000 hectare verwoest en honderden gebouwen in de as gelegd. Het weer nog. Zomers met zon, maar ook bewolking vandaag, staat een matige westenwind. De temperatuur ligt tussen 22 en 29 graden. Vannacht wordt het in het hele land bewolkt en kan er in het noorden een bui vallen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

begon. Tom had een vriend en die vriend heette Arie. Tom kwam daar s'avonds op 5 februari. Arie zijn zuster, ze heette Marijke. Zei, oh wat leuk dat je even komt kijken. Dadelijk komt er van mij een vriendin. En toen kwam Ellie, dat was het begin. Tom die vond Ellie meteen reuze aardig. Hij heeft haar later naar huis toe gebracht.

en zonnige perken. Zitten op bank en wat gooien met steentjes. Zingen van vogels en brood voor de eendjes. Terug op de bank en zijn arm rond haar schouder. Tom krijgt van binnen dat warme gevoel. Zegt leuke dingen, de sfeer wordt vertrouwder. Geeft haar een kus en meteen doet ze koel.

Ik wist niet dat ik zo een strijd begon, maar het blijft een lieve meid, dacht om de zondagavond dansen. Zondags de dancing met iets te veel herrie. Ton nam een pilsje en Ellie een sherry. Dansen een quickstep en daarna een tango. Ellie weer cool, Ton denkt duurt dat nog lang zo. Bleef zo tot elven, toen zijn ze vertrokken. Ton zijn illusies volledig aan brokken. Hij heeft het haar maar niet eens uitgelegd. Heeft voor haar huis slechts dag Ellie gezegd. Voor Ellie en Ton had het geen zin om te praten, want liefdesgevoelens ontstaan in een geest. En liefde komt ook niet door scheerapparaten, toch had het voor Ellie wel fijner geweest.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een aanslag op een synagoge bij Parijs. De arrestaties volgden nadat eerder deze maand een verdacht voertuig bij de synagoge in Sarcelles was gevonden. Volgens de Franse antiterreurautoriteiten houdt de zaak verband met islamitisch extremisme. Een aantal kleine Amerikaanse bedrijven stapt naar de rechter vanwege de nieuwe importheffingen van president Trump. Ze vinden dat de regering de handelswet uit 1974 onterecht gebruikt om tarieven op te leggen. De VS kondigde deze week heffingen van 10 tot 12,5% aan op goederen uit tientallen landen, waaronder de Europese Unie. Ook daar is kritiek op de maatregel. 6 Nederlandse vakantiegangers zijn gewond geraakt bij een kettingbotsing in Turkije. Ze zaten in een minibusje dat betrokken raakte bij het ongeluk. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de eerste berichten verkeren ze niet in levensgevaar. De Nederlanders waren op vakantie in de regio Antalya, waar het ongeluk gebeurde. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag van ruim 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Dat is meer dan in 2024, toen het om bijna 410 miljoen euro ging. Het OM richt zich steeds meer op de verwevenheid tussen de onder- en bovenwereld. Ook wil het crimineel geld en goederen sneller afpakken. Het weer nog. Zomers met zon, maar ook bewolking vandaag, staat een matige westenwind. De temperatuur ligt tussen 22 en 29 graden. Vannacht wordt het in het hele land bewolkt en kan er in het noorden een bui vallen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een botsing tussen twee bussen in Syrië zijn zeker 35 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 30 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde op de weg tussen Damascus en Deir al-Zor. Volgens de Syrische staatsmedia botste een bus met medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst op een bus met passagiers. De oorzaak wordt nog onderzocht. De weersomstandigheden bij Bordeaux zijn iets gunstiger voor de bestrijding van de grote natuurbranden daar. Toch blijven de autoriteiten alert. Uit voorzorg zijn opnieuw 57.000 mensen geëvacueerd. Sinds het uitbreken van de branden moesten in totaal al 167.000 mensen hun huis verlaten. Volgens de Franse regering is Bordeaux zelf voorlopig niet direct in gevaar. In Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een aanslag op een synagoge bij Parijs. De arrestaties volgden nadat eerder deze maand een verdacht voertuig bij de synagoge in Sarcelles was gevonden. Volgens de Franse antiterreurautoriteiten houdt de zaak verband met islamitisch extremisme. 6 Nederlandse vakantiegangers zijn gewond geraakt bij een kettingbotsing in Turkije. Ze zaten in een minibusje dat betrokken raakte bij het ongeluk. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de eerste berichten verkeren ze niet in levensgevaar. De Nederlanders waren op vakantie in de regio Antalya, waar het ongeluk gebeurde. En dan het weer. Vanuit het noordwesten meer bewolking en in het noorden kan daar vannacht een bui uitvallen. Het kwik daalt dan naar 15 tot 19 graden. Morgen regen en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het dan maximaal 21 graden. En tot zover het nieuws.

0: Ja hoor, ik ben er weer.
1: Ik draai een plaatje voor jou, omdat ik veel van je hou, van jou.
0: En dat ga ik doen voor jou en voor jou en voor jou. Ik zeg weer een hele goede avond. Mijn naam is Arie en gaat de komende twee uur luisteren naar Jukebox met Arie hier bij Rozo Radio. Zoals elke zaterdag lekker Nederlandstalige muziek van 7 tot 9 uur. Ja, en als we dan toch de avond moeten gaan beginnen...

Een van de laatste platen van Senna samen met Sven Versteeg was dat een vuurwerk. We moeten nog lang wachten. Dat is natuurlijk pas in december, mocht het nog doorgaan. Want dat is de vraag natuurlijk.

0: nog een zo'n rijtje yerbas alsjeblieft. Lekker.
1: Lekker hoor. Tommy Costa samen met Lange Frans. En tegenwoordig zijn er heel veel duetten. Lange Frans doet met heel veel zangers doet hij mee. En natuurlijk ook Donnie doet met heel veel zangers mee. We krijgen Lange Frans dadelijk nog een keer. En dan een hele andere uitvoering. En wie weet blijf je wel gewoon luisteren. Ja, ik zou het wel doen.

Likke Pep in de Circus Tent. Ja, waarom ook niet? Jouw zaterdagavond en je mag kiezen wat je wilt. En ik natuurlijk ook, want ik draai de platen. Maar Likke Pep, die kom je dadelijk nog een keer tegen. Samen met Sven Versteeg. Je kan erover na gaan denken welke plaat dat zal worden.

Ja, ooit vertelde ze zelf dat je mag weten hoe je de naam uitspreekt. Het is ofwel Cherelle of Cherelle. Nou, ik houd het op Cherelle. Ik red me wel.

0: Ja, dat was weer de oorspronkelijke komst uit Amsterdam en tegenwoordig wonen we in Dordrecht. Ik heb het over Daantje en deze keer had zij het over mannen.
1: De zon schijnt. Je voelt je onbezorgd en vrij. Met het geluid van je zomerradio. Rozo Radio.

0: Ja, dat was hier dan nieuw talent Mark van Veen en ik ga de 100 met jou halen.
1: Hallo lieve luisteraars van Radio Rozo. Mijn naam is Arie Noostrom en luister naar de Jukebox met Arie.

Monique en Andy, speel nog een liedje, Orgelman. En je ziet hem ook hier in Oosterhout, regelmatig in de stad. Natuurlijk ook in Breda en omstreken. Je komt ze overal tegen. Best wel gezellig. Ja!

Mellis was dat en de Baaiers klant lekker terug in de tijd in een nieuw jasje. Zo noemen ze dat tegenwoordig ook. En we gaan gewoon lekker door met heerlijke muziek op jouw zaterdagavond. Dit is natuurlijk Jukebox met Arie.

Of het nou waar is, dat weet ik niet. Maar nou gaan de geruchten weer door dat hij gaat trouwen. Ja, met zijn nieuwe liefde. Ja, waarom ook niet. En schijnbaar is er ook alweer een kindje op komst. Nou, het zal toch niet waar zijn. Uno, dos.

0: ja, ze kunnen nog tellen ook. John West en Danny de Munk. Un, dos, tres, chiquila.
1: Dos, tres, chiquila.
0: Nog steeds Jukebox met Arie hier bij Rose Radio.

0: Ja, het leven kan heel mooi zijn. Het is zo mooi dat ik het. Als je je eigen feestje maar bouwt. Jan Bikkel, en hij is getrouwd. Vandaar is het leven zo mooi voor hem. Wat kan het leven toch mooi zijn? Oh, en dit?
1: Aloha, mijn naam is Johnny Kool.

Heb je deze ook herkend? Ik wel hoor. Een oude hit van niemand anders dan Koos Albert. Helaas niet meer onder ons. En dan de zingende feestvarken Johnny Gold. Ik verscheurde jouw foto.

deze ken je toch wel? Danny Lucassen. En Anouk Bauma. Zeg maar niet meer. En zo heette die Zeg maar niet meer, een oude hit van André Hazes. En You Don't Owe Me. Wat dacht je van de zomerhit?

nog steeds nummer 1 in de oranje top 30. Deze van Justin de Wild en Cheerio. Wat dacht je van de havenzangers? Blijf gewoon lekker luisteren hier naar Rozo Radio. Jukebox met Arie.

Ja, dat kan je ook op de radio gooien. Als je een plaat draait en dan zeggen ze, moet je die plaat draaien? Ja, die plaat die draai ik. Het is nooit goed. Ja, dat klopt precies. De Havenzangers waren dat. En de gelijknamige titel. Ken je deze? Pas een nieuwe. Alhoewel,

0: een bekende melodie, maar dat kan er niet op komen. Ja, dat is bij elke plaat natuurlijk.
1: Ah, magnifiek.
0: Frans Duis was dat samen met Lange Frans en Hey Fransie.

Het geluid van Walter Kroes en Route Soleil. Ik kreeg een verzoekje vanmiddag opgestuurd op mijn WhatsApp natuurlijk. Want je kan hier niet naartoe bellen. Ja, het kan wel, maar dat gaan we echt niet doen. Dat wordt zo druk. En daar heb ik allemaal geen tijd voor. Een verzoekje voor deze plaat.

Ja, ik hoefde de naam niet te vermelden, want dat wilden ze niet. Nou, dat doen we dan niet. Hè. Jeroen van Zijls, lekker een ladder op de hemel. En bij deze nogmaals gecondoleerd.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: Wat zeg je dan?
2: God, waar blijf je nou?
1: Een paar duetjes gaan we doen. Donnie en Senna, daar zijn we mee begonnen. Waar blijf je nou? Even een gouden ouwe. En dadelijk heb ik nog een duo. Alleen de andere die zingt niet. Blijf luisteren.

0: Likkerdag, dat was hij. Nou krijgen we dus een groep met iemand die niet zingt, maar wel meedoet. Mijn kei is dit.
1: Zomer op je radio, met alleen de beste hits.

dat ken je toch wel? Toch zeker het einde. La, la, la, la, la, la. Het Wiggelied 2.0. De drie J's. En dan niet met een zanger, maar met een trompetist, Jeffrey Parmentier. Hartstikke idee. Ja, zo gaat hij ook alweer.

Nou, nog niet helemaal hoor. Ik heb nog een kleine 12 minuten. Yves Berendsen, een van zijn laatste. Misschien is het tijd.

Ik zou zeggen, blijf die laatste minuten ook even lekker luisteren. Blijf nog even binnen. Of gewoon in je tuin of zo. Blijf luisteren naar Jukebox met Arie. Tot de klok van 9 uur. Bob Offenberg. En nergens anders.

aan mijn persoonlijke mening. De optreden doet ze hartstikke leuk. Maar ze moet uitscheiden met de lijnen. Want ze is bijna net zo dik als de microfoonstandaard. Het gaat heel hard naar beneden met de gewicht. Ja, het is allemaal leuk, maar doet dat niet. Je kan ook te ver gaan. Niet naar huis. Natuurlijk gaat Volendam Monique Smit. Ja!

0: Ja, dat was ik twee uurtjes lang hier bij Rozen Radio Jukebox met Arie.
1: Omdat ik veel van je hou.
0: En dat allemaal op jouw zaterdagavond, jouw vrij weekend. Of misschien zit je wel in ploegen, dat je op je werk aan het luisteren bent. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Maar voor vanavond in ieder geval bedankt voor het luisteren. Ik zeg misschien tot aanstaande maandag het programma In de Mood van 1 tot 3 met Mieke. Of anders op de woensdag. 60 jaar platenkast met Nout. En dan mag ik er ook weer zijn. En mocht dat niet lukken, zeg ik tot volgende week. Fijn weekend. Houdoe.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Meer dan 2500 dansers trokken vanmiddag door het centrum van Rotterdam tijdens het zomercarnaval. Bekeken door duizenden bezoekers bij zo'n 25 graden. De 42e editie verliep feestelijk en zonder grote problemen. Queen Mirjana Richardson is de eerste moeder die de titel krijgt sinds die regel verviel. De brandweer bij de badplaats Biscarros in Zuidwest-Frankrijk meldt vooruitgang bij het bestrijden van de hevige bosbranden ruim 50 kilometer ten zuidwesten van Bordeaux. Een grote inzet van middelen bracht de brand gedeeltelijk tot stilstand. Veel hangt nog af van het weer. Zo'n 30.000 geëvacueerden kunnen nog niet terugkeren. Bijna alle provincies maken zich zorgen over de Nederlandse infrastructuur. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP. De Merwedebrug, vorige week nog afgesloten voor vrachtverkeer vanwege verzwakt staal in de boogconstructie, staat symbool voor een landelijk probleem. Projecten liggen stil en onderhoud wordt uitgesteld door het Rijk, wat kan leiden tot verkeersoverlast, onveilige situaties en overlast voor omwonenden. De Houthis in Jemen melden een aanval met drones en raketten op de oliesector in Saoedi-Arabië, gericht tegen Aramco-locaties in Jizan en Yanbu. Op social media is rook boven Jizan te zien. Saoedi-Arabië bevestigt aanvallen niet officieel, al melden anonieme bronnen dat bij Yanbu twee ballistische raketten zijn onderschept. En dan tot slot het weer. Vrijwel heldere en rustige zomerweersomstandigheden bepalen vanavond het weerbeeld door het ontbreken van noemenswaardige wind. Het blijft op diverse locaties tot zonsondergang aangenaam warm. Het koelt uiteindelijk af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag

En hij zei het ook in Turks en ook in Spaans. Ik vond dat hij toch heel mooi wel heeft gesproken. Ook al heb ik maar 3 woorden van verstaan. Maar ik heb hier in de kranten wel gelezen. En dus ben ik naar de stembureau gegaan.

groot. Oh, het was daar toch zo stil dat ik moest stikken. En ik stond te denken, wie is nou weer dood? Mensen hebben mij gezegd wat jij moet stemmen. CPN, PvdA of PSP. Maar als jij bij rijke mensen wil behoren, nou dan kun je beter stemmen VVD. Meneer Lubbers heeft gezegd ik moet hem kiezen. Wij geloven allebei toch in één God. Maar Allah, mijn buurman is D66. En nou weet ik helemaal niet wat ik moet. Het was een hele lange lijst met vreemde namen. En ik kende er maar één, meneer De Vries. Die had ik één keer in onze krant zien staan. En ik geloof het was met mijn eet of zoiets. Toen ik na een half uur niemand kon vinden,

0: Nou, toen zeiden zij, dat heb jij goed bekeken. Dit is gemeenteraad, het andere is in mei. Nou, toen heb ik het papier weer teruggegeven. En ik zei, dan zie je mij in mei weer om. Maar ze zeiden, ho, dan mag u heel niet stemmen.
1: Oh.
0: Maar ik wil het heel graag leren, dus ik kom. Tot ziens, mijn lovers.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De politie ontdekte vrijdagavond een ondergrondse hennepkwekerij met bijna 200 planten in een bedrijfspand in Edam. De speurhond wees agenten naar de ingang, verstopt onder een luik. De eigenaars stalen stroom en water voor de kwekerij. Planten en apparatuur zijn vernietigd en het pand is gesloten. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Meer dan 2500 dansers trokken vanmiddag door het centrum van Rotterdam tijdens het zomercarnaval, bekeken door duizenden bezoekers bij zo'n 25 graden. De 42e editie verliep feestelijk en zonder grote problemen. Queen Mirjana Richardson is de eerste moeder die de titel krijgt sinds die regel verviel. De brandweer bij de badplaats Biscarros in Zuidwest-Frankrijk meldt vooruitgang bij het bestrijden van de hevige bosbranden ruim 50 kilometer ten zuidwesten van Bordeaux. Een grote inzet van middelen bracht de brand gedeeltelijk tot stilstand. Veel hangt nog af van het weer. Zo'n 30.000 geëvacueerden kunnen nog niet terugkeren. Bijna alle provincies maken zich zorgen over de Nederlandse infrastructuur. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP. De Merwedebrug, vorige week nog afgesloten voor vrachtverkeer vanwege verzwakt staal in de boogconstructie, staat symbool voor een landelijk probleem. Projecten liggen stil en onderhoud wordt uitgesteld door het Rijk, wat kan leiden tot verkeersoverlast, onveilige situaties en overlast voor omwonenden. En dan tot slot het weer. Vrijwel heldere en rustige zomerweersomstandigheden bepalen vanavond het weerbeeld door het ontbreken van noemenswaardige wind. Het blijft op diverse locaties tot zonsondergang aangenaam warm. Het koelt uiteindelijk af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. Een 45-jarige Nederlandse toerist is zaterdag vermist geraakt in het Comomeer nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. Die kwam in de problemen door een sterke stroming en werd uiteindelijk door een voorbijganger op een paddleboard geholpen. De vader raakte niet meer aan boord. Tientallen reddingswerkers zoeken met boten, drones en helikopter naar de man. De politie ontdekte vrijdagavond een ondergrondse hennepkwekerij met bijna 200 planten in een bedrijfspand in Edam. Een speurhond wees agenten naar de ingang, verstopt onder een luik. De eigenaars stalen stroom en water voor de kwekerij. Plant en apparatuur zijn vernietigd en het pand is gesloten. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Meer dan 2500 dansers trokken vanmiddag door het centrum van Rotterdam tijdens het zomercarnaval, bekeken door duizenden bezoekers bij zo'n 25 graden. De 42e editie verliep feestelijk en zonder grote problemen. Queen Mirjana Richardson is de eerste moeder die de titel krijgt sinds die regel verviel. En dan tot slot het weer. Vrijwel heldere en rustige zomerweersomstandigheden bepalen vanavond het weerbeeld door het ontbreken van noemenswaardige wind. Het blijft op diverse locaties tot zonsondergang aangenaam warm. Het koelt uiteindelijk af naar 16 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al 10.000 hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. Een 45-jarige Nederlandse toerist is zaterdag vermist geraakt in het Comomeer nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. Die kwam in de problemen door een sterke stroming en werd uiteindelijk door een voorbijganger op een paddleboard geholpen. De vader raakte niet meer aan boord. Tientallen reddingswerkers zoeken met boten, drones en helikopter naar de man. De politie ontdekte vrijdagavond een ondergrondse hennepkwekerij met bijna 200 planten in een bedrijfspand in Edam. Een speurhond wees agenten naar de ingang, verstopt onder een luik. De eigenaars stalen stroom en water voor de kwekerij. Planten en apparatuur zijn vernietigd en het pand is gesloten. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. En dan tot slot het weer. Vrijwel helder en rustige zomerweersomstandigheden bepalen vanavond het weerbeeld door het ontbreken van noemenswaardige wind. Het blijft op diverse locaties tot zonsondergang aangenaam warm. Het koelt uiteindelijk af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.

Een ruige westenwind laveerde langs de haven. De zondagmorgenstraat was leeg en lusteloos. De schepen likken meer op stalen massagraven dan op de fraaie platen in de reisbureaus. Cafébezoekers zaten achter grote bellen. In half ontwaakte huizen schreeuwden radio's. Op de etages van lichtzinnige hotels.

En al het water was onzichtbaar door het kroos. En mannen die haar diepe hunkering begrepen, die waren even dun gezaaid als farao's. In een lokaal met 34 kinderzieltjes bleek zij als onderwijzeres zo hopeloos. Dat op een dag zij haar leerplichtige slummieltjes abrupt verliet en met een bus de vrijheid koos.

Ze zag zichzelf in een uitbundig zonnig gloren. Met wind omspeelde haren aan de reling staan. Het schip voer statig langs de Azoren. En vele golven golfden op de oceaan. Ze werd omstuurd door hooggeplaatste schepelingen. En ook door knappe of beroemde passagiers. Maar zij gedroeg zich heel gewoon in deze kringen. Ze hief haar glas op en dan zei ze lachend: cheers! Maar 's nachts als 100.000

golven. En langs de wallenkant laveerde een matroos. Terwijl zij zich aan haar visioenen stond te laven, kwam hij eraan gekoerst, verhit en laveloos. Ze voelde plots twee handen in haar lichaam happen. Ze hoorde domper zeggen, ga je lekker toos. En toen ze in paniek naar hem begon te trappen, was hij verbaasd en ook meteen geweldig boos. Men kan van alles in een haven rond zien drijven.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. De Pride in Berlijn is stopgezet nadat een voertuig was ingereden op mensen in het stadsparkgebied Tiergarten, waarbij meerdere gewonden vielen. Hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menigte rustig vertrekken na een evacuatieoproep en sirenes. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al 10.000 hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. Een 45-jarige Nederlandse toerist is zaterdag vermist geraakt in het Comomeer nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. Die kwam in de problemen door een sterke stroming en werd uiteindelijk door een voorbijganger op een paddleboard geholpen. De vader raakte niet meer aan boord. Tientallen reddingswerkers zoeken met boten, drones en helikopter naar de man. En dan het weer nog even. Vannacht dalen de temperaturen door weinig wind naar waarde rond 10 graden in het noordoosten en tot ongeveer 16 graden in het zuidwesten. Het weerbeeld blijft tijdens de nachtperiode overal droog en op veel plaatsen vrij helder. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht.
1: De Pride in Berlijn is stopgezet nadat een voertuig was ingereden op mensen in het stadsparkgebied Tiergarten, waarbij meerdere gewonden vielen. Hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menigte rustig vertrekken na een evacuatieoproep en sirenes. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al 10.000 hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. Een 45-jarige Nederlandse toerist is zaterdag vermist geraakt in het Comomeer nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. Die kwam in de problemen door een sterke stroming en werd uiteindelijk door een voorbijganger op een paddleboard geholpen. De vader raakte niet meer aan boord. Tientallen reddingswerkers zoeken met boten, drones en helikopter naar de man. En dan het weer nog even. Vannacht dalen de temperaturen door weinig wind naar waarde rond 10 graden in het noordoosten en tot ongeveer 16 graden in het zuidwesten. Het weerbeeld blijft tijdens de nachtperiode overal droog en op veel plaatsen vrij helder. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur